weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

is het feestje dan. Tijd om te knallen, vrienden.

verborgen, vind je vrienden. Ik heb mijn hoofd.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is erg druk bij de AWB Alarmcentrale. Deze zomer zijn er al 330.000 meldingen binnengekomen. Dat gaat behalve autopech ook veel over medische hulp in het buitenland. Zo zijn er elke week tientallen Nederlanders betrokken bij ernstige fietsongelukken. De meeste meldingen komen uit Frankrijk, Spanje en Italië. Israël heeft er weinig vertrouwen in dat Hamas echt zijn wapens gaat inleveren, zeggen Amerikaanse officials. Toch heeft Amerika er vertrouwen in dat zowel Hamas als Israël zich aan de deal houden. Vannacht kondigde president Trump aan dat er een vredesdeal is bereikt. Hamas ontwapent en vervolgens trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon maar net voorkomen dat ook het huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De lage rivierstanden zorgen ervoor dat benzine opnieuw duurder gaat worden, meldt de Gelderlander. Door de sluiting van onder meer het Twentekanaal kunnen depots in het oosten van het land niet meer bevoorraad worden. De brandstof moet dan van de andere kant van het land komen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycot tegen dat land. De debatfinale stond gepland voor vandaag. Meerdere rechtse politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jessogus van de VVD dat de grenzen beter beveiligd moeten worden. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie en Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En het Parool gaat elk jaar de Dirk Sauer-lezing organiseren over persvrijheid. De eerste editie zal worden verzorgd door Evan Gershkovich, een Amerikaanse journalist die anderhalf jaar vast zat in Rusland. Dirk Sauer was journalist in Rusland en columnist voor het Parool. Het is vandaag precies een jaar geleden dat hij overleed. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser, daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft EEN Vandaag onderzocht. Dat komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. AI-modellen van techbedrijf Anthropic hebben zelfstandig organisaties gehackt. Het ging om modellen die nog getest werden, maar die hebben op eigen houtje de testomgeving verlaten. Vorige week gebeurde iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI, de maker van ChatGPT. President Trump twijfelt over zijn belofte aan Oekraïne van een paar dagen geleden om het land zelf Patriot-raketten te laten bouwen. Het is een bijzonder wapen waar we voorzichtig mee moeten zijn, zegt hij. Over een paar dagen reizen Trumps gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff voor het eerst af naar Oekraïne. En elke week raken tientallen Nederlanders gewond bij fietsongelukken op vakantie, zegt de ANWB Alarmcentrale. Ze zeggen dat het deze zomer drukker is dan andere jaren. Er zijn nu al meer dan 300.000 meldingen binnengekomen. De ANWB krijgt ook steeds meer meldingen uit koelere vakantieoorden, zoals Engeland en Scandinavië. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft Eén Vandaag onderzocht. Het komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel zijn er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. In het midden en zuiden van het land wisselen wolk en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Ik moet even parken. Biertje. Vrienden.

0: van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: Nou, hè?
11: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. President Trump zegt een historische deal te hebben gesloten met Hamas in Gaza. Afgesproken is dat Hamas de wapens inlevert en dat een nieuwe Palestijnse regering aan de macht komt. In ruil trekt Israël zich terug uit Gaza en stopt het met de aanvallen. De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord. In Kampen zijn de bewoners van een appartementencomplex geëvacueerd vanwege een zeer grote brand. Die brak uit in de kelder van het gebouw. Zo'n 60 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Er is niemand gewond geraakt. De brand is intussen geblust. De ANBB Alarmcentrale heeft veel meer hulpaanvragen gekregen van toeristen in het buitenland. Het zijn er al 10.000 meer dan een jaar geleden. Bij de medische hulpverzoeken zitten opmerkelijk veel fietsongelukken in Europa. Verder krijgt de ANWB meer meldingen van pechgevallen uit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Denemarken. En veel Oranje-fans hadden erop gehoopt, maar het feest gaat niet door. Arne Slot wil geen nieuwe bondscoach worden. Volgens een paar media wilde hij liever een club gaan trainen. En heeft hij al een paar aanbiedingen gehad, van AC Milan bijvoorbeeld. Voor de KNVB wordt het nu opschieten, want in september moet Oranje al in actie komen. Bewolkt met in het noorden ook buien. Het is daar een graad of 20. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. En daar wordt het 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met...

0: dag van de werkweek. Dan heb ik gewoon even wat extra cafeïne nodig. Nou ja, je weekend is onderweg. Net zoals wat bewolking, een bui hier en daar vanochtend. En een temperatuur die snel gaat oplopen, toch naar 20 graden. En ook vanmiddag is het nog wisselend bewolkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. En wordt het tussen de 25 en 30 graden. 31ste juli op de kalender vandaag. De dag dat de sneekweek begint. 7 dagen varen, feesten. En weet je vergeten welke dag het ook alweer is. Dat zit er natuurlijk ook wel in. En het is vandaag de dag van de boswachter. Die zorgt ervoor dat de natuur ook morgen net zo mooi is als vandaag. Maar het lijkt me wel topsport hoor, zo'n baan als boswachter. Moet je de hele dag achter mensen aan die even van het padje af zijn.
1: Ja, dat is kooi, kooi, kooi man.
0: Goedemorgen allemaal.
1: Het leven dat is één groot feest. La la la la la la, kooi,
0: kooi,
1: kooi,
0: kooi,
1: kooi man.
0: Een Noordzee Classic van Bloem. Nee, niet Bloem. Bloem staat voor je klaar.

romantische liefdesballet over de wens om dicht bij iemand te zijn. Bloem hoorde je. En ik wil alleen bij jou zijn. Een hele goede morgen. Wouter hier op de Hollandse Hitbak, Radio Noordzee. Vakantietijd, dus qua files valt het allemaal mee vanochtend. Kun je lekker doorrijden. En je bof, want ik heb heerlijke muziek bij me, hoor. Hanna May, zometeen, samen met Bluff. Maar eerst, ja, om toch een beetje dat weekendgevoel alvast te stimuleren. Deze van René Karst.

0: Nou, dat komt goed uit waar dan mee. Ik ben niet meer bang. Ik heb gehoord dat het uit is met je vriend. Moet je toch alleen slapen in het donker s'avonds. Samen met het bluff was dit Ik ben niet meer bang.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Een hele goede morgen, het is vrijdag. Je weekend staat op het punt van beginnen. En met welke track kan ik dat een beetje opleuken? Ik wil het graag van je weten. Dat kun je doen door naar de website te gaan, radionoordzee.nl. En dan onder mijn hoofd zie je een WhatsApp-icoontje. Als je daarop klikt en je stuurt een berichtje, dan komt dat bij mij in de studio terecht. En ja, op die manier kunnen wij dus communiceren. Ja, of je vult gewoon het contactformulier in. Dat mag ook. Radionoordzee.nl, dat is alles wat je nodig hebt. Om te laten weten welke nederpoppepper wat jou betreft zometeen gedraaid moet worden. Nou, blijf zeker luisteren, want Amar komt eraan. Ik heb Edcilia Romli en...
2: En ik zeg jou.
0: Ja.
2: Doei.
0: Dag. Amigos. Guido van de Graaf Show.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Hoi van Ethos.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Mickey anders doet.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Hamas legt de wapens neer in Gaza en er komt een nieuwe Palestijnse regering, als we president Trump mogen geloven. Hij zegt een deal te hebben gesloten. Voorwaarde is wel dat Israël zich terugtrekt. Het kan al wel even duren voordat de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Kampen weer terug kunnen. Er heeft een zeer grote brand gewoed en eerst moet worden gecheckt of in de 60 woningen nog schadelijke stoffen zijn. En na de aanslag in Berlijn maakt 2/3 van de queergemeenschap zich zorgen over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam. Voor sommigen is het zelfs reden de Pride over te slaan, heeft E! Vandaag onderzocht. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. En het is daar een graad of 20. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. En daar wordt het 24 tot 30 graden.

0: betrap mezelf erop dat ik altijd even moet meezingen bij deze van Edcilia Rombly, Hemel en Aarde.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: En het is bijna weekend, het is vrijdag. Ik dacht, ik doe eens gek. Ik nodig een luisteraar uit in de studio om even te komen kijken in de studio. Marcel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent.
2: Ja, fijn dat ik hier allemaal mag zijn.
0: Ja, hoe vind je het hier?
2: Geweldig.
0: In het rood-wit-blauwe geluidshuis, zoals we het wel eens noemen.
2: Ja.
0: Mooi, hè?
2: Ja.
0: Ja, heb je al wat te eten gehad?
2: Nee.
0: Oh, mooi. Dan gaan we dat zo even voor je regelen.
2: Mooi.
0: Maar wat ik wel alvast voor je kan regelen nu...
2: Nou?
0: Is een Nederpop-pepper. Want wat wou je horen?
2: Amar?
1: De Radio Noordzee Nederpop.

Jelte en Lil Kleine, maak me nou niet gek. Nou, daag me niet uit. Goedemorgen, het is Radio Noordzee. Te ontvangen in heel Nederland via DAB+. En in Eindhoven onder andere op FM. FM 90.3. 100% Flemming en Mart Hoogkamer hoor je na deze van de Puma's. Mijn hart.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze week in de bonus. AH Runder.

0: €6,95 per maand bij een 2-jarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: Nou, hè?
2: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: prachtig als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht van president Trump dat hij een deal heeft met Hamas in Gaza. Er zou zijn afgesproken dat Hamas de wapens inlevert en Israël zich uit Gaza terugtrekt. In het plan staat verder dat er een nieuw Palestijns bestuur komt en dat een troepenmacht gaat controleren of alles volgens afspraak gaat. Door een brand in de kelder van een appartementencomplex in Kampen is vannacht het hele gebouw ontruimd. Pas als alle 60 appartementen zijn gecontroleerd op schadelijke stoffen, kunnen de bewoners weer terug. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Spanje heeft twee plaatsen die eigenlijk in Marokko liggen. En in één daarvan, Melilla, zijn de Marokkaanse grenzen gesloten. Aanleiding is de invasie van Marokkanen in de andere plaats, Ceuta. Daar kwamen deze week ineens honderden Marokkanen de stad binnen. Sommigen zwemmend en dat ging niet altijd goed en zijn 18 doden. En de ANWB-alarmcentrale ziet een opmerkelijke verschuiving bij de pechmeldingen van Nederlandse automobilisten. Er komen er steeds meer vanuit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Scandinavië. Verder kreeg de ANWB zo'n 60 meldingen van geëvacueerde Nederlanders vanwege de bosbranden in Europa. Bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

Blommaert en Zoë Levi, die meedoet aan het nieuwe seizoen van De Beste Zangers. Dat in augustus begint, hè? Volgens mij eind augustus. Goedemorgen, vrijdagochtend. Het is even over 8. De hoogste tijd.

Feestelijker, het is toch bijna weekend, laten we eerlijk zijn. Goedemorgen. Ja, het weekend komt er dus aan. Net zoals wat bewolking vandaag. Er kan een buitje vallen hier en daar. De temperatuur loopt al snel op naar een graad of 20. Later vandaag weer.

even wat vervelender af. Ze zat net lekker op de stoel toen ze opeens een vogelspin zag van 20 centimeter door haar achtertuin. Dierenambulance kwam meteen in actie en wist het dier veilig te stellen. Volgens de dierenbescherming komt zo'n grote vogelspin

0: vakantie.
1: En bij mij ook, want ik zou voor buurvrouw eens op vakantie. Ja. Suzanne Freek, je hoorde stil aan de overkant. Goedemorgen, het is de Noordzee Ochtendshow, waar ik zometeen de ochtendkoffie drink met Femke Hengveld. Nou, wie ze is, wat ze doet, ze vertelt het zometeen. En we horen haar laatste single. En verder

0: Nederpop in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Ik heb met je gedanst. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
11: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Wat ga jij morgen doen?
20: Chillen in de achtbaan?
19: Aapjes kijken in de dierentuin?
20: Of lekker ontspannen in de sauna?
19: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Nederlandse politici hebben geschokt gereageerd op de bestorming van de Spaanse plaats Ceuta door honderden Marokkanen. Onacceptabel, zegt minister Jezilkus. Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Bij de ANWB Alarmcentrale komen steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden, Duitsland en Zwitserland. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. En de FIFA gaat gewoon door met de commerciële plannen voor het WK voetbal. Maar we gaan het voetbal niet verkopen, zegt de FIFA in een verklaring. Tegen de plan is veel verzet, onder meer van de UEFA. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30.

0: mooi. Marco Borsato en zij.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met
0: Femke Hengveld. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Kan ik jou een kop koffie inschenken op deze ochtend? Of heb je liever kopje thee?
2: Nee, heerlijke kop koffie, daar hou ik van.
0: Kop koffie, kijk. Dan pak ik even de spullen bij. Doe ik de pet in de machine. Moet je eens even horen.
2: Nou,
0: lekker.
2: Lekker.
0: Zit er nog wat in?
2: Een beetje melk.
0: Ja. Ik dacht er nog eventjes doorheen. Zo. Dan zijn we ready to go volgens mij. Hoe gaat het met je? Ja.
2: Gaat hartstikke goed.
0: Ja?
2: Ja, gaat echt hartstikke goed. Ik vind het heel leuk dat jullie me bellen voor een interview. Dus ik zat te popelen.
0: Nou,
2: om te vertellen over mijn nieuwe single.
0: Ja, Femke. Maar eerst, hoe ben jij ooit in de muziek terechtgekomen?
2: Nou, ik ben begonnen in het bandcircuit. Daar heb ik een aantal jaartjes de meets mogen maken en de ervaring mogen doen. En dat was onwijs leuk. Mm-hmm. En eigenlijk kreeg ik steeds meer aanvragen om solo op te treden bij bruiloftjes en feestjes her en der. Mm-hmm. En ik dacht, ja, dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En ik heb een gezin, ik heb twee meiden, twee kinderen, een tweeling van nu 13.
0: Oh ja.
2: En weet je, daar gaat natuurlijk ook heel veel tijd energie in zitten. En dat kon ik op een gegeven moment niet meer combineren met de solo-optredens, met de band. Mm-hmm. Dus toen ben ik solo de boer op gegaan en ben ik 10 jaar geleden begonnen met plaatjes uitbrengen.
0: Oh ja, dus eigenlijk heb je al ontzettend veel podiumervaring wat dat betreft.
2: Ja, ik heb wel veel podiumervaring, ja. Ja,
0: en,
2: dat klopt, ja.
0: Wat maakt het staan op zo'n podium nou zo fantastisch voor je?
2: Nou, de verbinding met de mensen en het feit dat je gewoon muziek mag maken en het feestje mag maken samen met de mensen. Yeah. En dat iedereen daar de zin heeft en iedereen gelukkig is. En dat, ja, weet je, ik haal zoveel plezier en geluk uit het brengen van de uitbrengen van muziek en het optreden. Dat is onwijs leuk om te doen.
0: Ja, mooi is dat, hè? Zo'n connectie dan maken met je publiek.
2: Precies, en de energie vooral vind ik echt heel leuk.
0: Ja, je krijgt heel veel voor terug inderdaad. Maar ik kan me voorstellen dat je ook wel eens denkt... hé, shit, moet ik zaterdagavond toch die verjaardag afzeggen... want ik sta te spelen. Of heb je dat helemaal niet?
2: Nee, helemaal niet. Nee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Weet je, de vrienden en familie weten gewoon heel vaak... dat ik de tijd daarvoor niet voor heb... om de weekenden naar feestjes en partijtjes te gaan van hun. Mm-hmm. Maar ik haal het altijd weer in. Dus ik ga altijd dan vaker 1-op-1 met mijn vriendin wat leuks doen. Of met de kinderen van mijn vrienden ga ik gewoon even op de koffie... op de dag dat ze zelf jarig zijn. Dus ik haal het ergens wel weer in, maar dat vind ik niet erg. Nee. Ze weten wat ik doe en ze weten dat ik het optreden onwijs leuk vind. En dus dat weten ze.
0: Oh, wat goed. Nou, dan heb je dat helemaal lekker voor elkaar. Je bent recent een nieuwe weg ingeslagen.
2: Klopt, ja. Ja. Ik bracht eerst meer, laat maar zeggen, popmuziek uit. Mm-hmm. En ik haalde gewoon meer energie uit wat volkse nummers. Ik merkte ook met het optreden dat ik daar gewoon wat meer energie en wat meer plezier uithaalde.
0: Oh ja.
2: En in februari heb ik getekend bij Stef Eckel, bij Stef Eckel Music. Mm-hmm. En toen zijn we gaan kijken van waar staan we nu en wat willen we heel graag en waar ligt de toekomst. En de toekomst ligt bij mij gewoon meer bij het volkspop. Ik vind het onwijs leuk. De muziekstijl past mij. Ik ben echt een springend veld. Mm-hmm. En dus die muziek slaat voor mijzelf persoonlijk beter aan als meer de popmuziek.
0: Ja, precies. Hey, Femke, je nieuwe single heet Feestje. Daar ben ik wel heel benieuwd waar die over gaat.
2: Nou, het woord zegt het al, feestje.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Ja, het gaat echt over het feestje. Het gaat in dat je in het moment leeft en overal waar je bent, waar je, wat je ook doet, waar je ook staat. Op elk evenement dat feestje bouwt en een feestje maakt met het publiek. Dat je natuurlijk met je vrienden en familie ook wel over de ins en outs praat van het leven. Maar dat elke dag gewoon een feest moet zijn en waar je ook staat. Dus daar gaat het nummer over. Over echt het feestje maken met je familie en je vrienden.
0: Nou, dan gaan we meteen een feestje maken hier op Radio Noordzee, Femke. Vind je ook niet?
2: Ja, dat vind ik hartstikke leuk.
0: Gaan we doen. Hoi.
1: Radio Noordzee.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adios.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor jou. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

0: Plus van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
9: Omdat onze band onbreekbaar is.
10: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Nederlandse politici zijn geschrokken van wat er de afgelopen dagen in het Spaanse Ceuta is gebeurd. Daar staken honderden Marokkanen illegaal de grens over. Onacceptabel, vindt minister Jezilkus. En Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Volgens Tweede Kamerlid Mona Keizer is Marokko een veilig land en moeten ze terug. De ANWB-alarmcentrale ziet steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden en Zwitserland. Het aantal pechgevallen in Spanje nam juist af. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. Waarschijnlijk doordat weggebruikers in het buitenland minder gewend zijn aan fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Dat is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, onder meer van de Europese UEFA. En 2/3 van de queergemeenschap maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens World Pride in Amsterdam. Aanleiding is de aanslag vorige week in Berlijn. Sommigen slaan het hele gebeuren dit jaar zelfs over, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Morgen is het hoogtepunt van World Pride met de Canal Parade. Het is bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: blijft mooi. Deze van Mout, zoals je naar me kijkt.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Wouter Kooijman.
0: Een hele goede morgen. Vrijdagochtend, even over zeven. Je weekend komt eraan. Net zoals wat bewolking trouwens. En een buikje hier en daar deze ochtend. Maar de temperatuur stijgt snel. Zo snel zo rond de 20 graden. En uiteindelijk wordt het een graad of 30 vandaag. En ook vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar nog af. 31 juli op de kalender vandaag. De dag dat de Sneekweek begint. Zeven dagen varen, feesten en vergeten welke dag we ook alweer hebben vandaag. Nou, het is nu vrijdag. Dus als je dat even dan bij elkaar optelt, nou, dan moet het enigszins goed komen. Denk ik zo maar. En vandaag is het ook de dag van de boswachter. Ja, die zorgt er natuurlijk voor dat de natuur ook morgen net zo mooi is als vandaag. Maar, ja, vergeet het niet. Het is wel echt tof voor zo'n baan als boswachter. Doe namelijk de hele dag achter mensen aan die even van

0: Luna en Liefde.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: En het is weer tijd voor... De poorten gaan weer open van de Hollandse Meestergalerij. Als je even met me mee naar binnen loopt, dan zie je rechts... al die grote hits hangen van al die artiesten... die Nederland heeft voortgebracht. En aan de linkerkant, ja, daar hangen ook grote hits. Alleen die zijn we een beetje vergeten. En ik ga er vandaag weer eentje van de rechterkant afpakken. Een meesterwerkje dat uitgegroeid is tot een Nederlandstalige klassieker, mag ik wel zeggen. Het liedje gaat over de behoefte aan steun, liefde, verbondenheid... en laat zien dat niemand alles alleen hoeft te dragen. Ja, dat is mooi omschreven. En tel daarbij op het kenmerkende, soulvolle geluid van De Dijk... en de krachtige stem van Huub van der Lubbe. Ja, dan is het geen wonder dat het nummer is uitgegroeid tot een tijdloos lied... dat nog altijd veel mensen raakt. In de Hollandse Meestergalerij is dit De Dijk en ik kan het niet alleen.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze week in de bonus. AH Gallia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er komt een staking in het openbaar vervoer. Op woensdag 9 september ligt alles plat, meldt vakbond FNV. Het is een protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Geschrokken reacties van Nederlandse politici na de invasie van Marokkaanse illegalen in de Spaanse stad Ceuta. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie. Minister Jan Zulkes vindt het allemaal onacceptabel. En een piloot van Malaysia Airlines is in Jakarta gepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had zelf ook meth en cocaïne gebruikt. De man kan de doodstraf krijgen. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30.
10: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
12: Het is een rustige ochtendspits, maar er staat nu toch een file in Brabant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Bij afrit Moergestel is één rijstrook dicht. Er ligt namelijk een gewonde roofvogel op de weg. De dierenambulance is onderweg. Je hebt nu een kwartier vertraging vanaf Best.

0: Die van jou.
1: Oei, en meesters en hartebreker hoort hij in de ochtendshow van Radio Noordzee. Vergeet het niet, vanmiddag wordt hij bekendgemaakt. De nieuwe hitflits voor komende week. In de middagshow bij Luc, hè, want die presenteert de komende maand de middagshow op Radio Noordzee. Het is maar even dat je het weet.

0: feest, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Het is raam 14 daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso. Omdat elke rit telt.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Alle verf super voordelig.
9: Eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Er komt een landelijke OV-staking aan, meldt vakbond FNV. Op woensdag 9 september rijden er nergens in het land treinen, trams en bussen. De 24-uur-staking is gericht tegen de kabinetsplan om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens de FNV volgen later meer stakingsacties bij onder meer afvalverwerkers en schoonmakers. In de afgelopen 24 uur zijn maar liefst 49.000 Marokkanen Ceuta ingekomen. De stad is Spaans, maar ligt feitelijk in Marokko. De Marokkanen klommen over hekken of kwamen zwemmend aan op het strand. Ook een andere Spaanse stad in Marokko, Melilla, kreeg te maken met Marokkaanse immigranten, maar wel veel minder. De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk nemen af en dat betekent dat opnieuw duizenden mensen terug naar huis mogen. De afgelopen nacht zijn de weersomstandigheden verder verbeterd. Bij Bordeaux waren 220.000 mensen geëvacueerd, maar voor ruim 140.000 is het evacuatiebevel nu opgeheven. En een piloot van Malaysia Airlines is in Jakarta gepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een vlucht uit Kuala Lumpur erop zitten en was onder invloed, want hij had meth en cocaïne gebruikt. De man wordt verdacht lid te zijn van een internationaal smokkelnetwerk. Hij kan levenslang of de doodstraf krijgen. In het noorden komt het tot buien met mogelijk onweer. Daar stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. In de rest van het land is het droog, met later vandaag meer zon. En maxima van 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee, met nu.

natuurlijk met Linda, Roos en Jessica. Eventjes terug naar die good old 90s. Jawel, we zijn begonnen. Een hele goede morgen. Ja, die meiden van de goede tijden, slechte tijden natuurlijk. Nou, ze zijn nog steeds razend populair. En Babette van Veen en Katja Schuurman die organiseren zeer binnenkort weer het Ademnood Disco Ball Event. Ja, ik zeg binnenkort, maar dat is eigenlijk pas zaterdag 28 november. Ja, ben je fan van de jaren 90 muziek? Ja, dan moet je daar eigenlijk naartoe. Hè. Dat mag je eigenlijk niet missen. Nou, het weekend staat voor de deur. Altijd lekker om te zeggen zo op deze vrijdagochtend. Maar ja, het betekent wel, omdat het vrijdag is, dat het de laatste dag is van onze Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Marco Schuitmaker weet nog niet of hij in navolging van veel collega's ook een reality-serie krijgt. De volkszanger is al wel lange tijd gevolgd door camera's. Ja, we hebben een heleboel gefilmd, maar wat we daarmee gaan doen, dat weten we nog niet, zo zei hij gisteravond in Shownieuws. Marco, die natuurlijk doorbrak met zijn hit Engelbewaarder, geeft toe dat er heel veel concurrentie is van andere soaps. Maar het ligt er ook aan wat je maakt natuurlijk, zo zei hij. Mocht de soap er komen, dan zal zijn vriendin vooralsnog niet in beeld komen. En het leven van Rutger van Barneveld is compleet veranderd, zo zegt hij, sinds hij deze maand zijn eerste nummer 1 hit scoorde met Zwoele Zomernachten. De volkszanger leeft sindsdien elke dag zijn droom, zo vertelde hij gisteravond in de Oranje Zomer. De zanger heeft nu naar eigen zeggen best wel een leuk leven. Ik kan doen wat ik wil en ik heb leuke mensen om me heen. Alleen weinig slaap, maar ja, dat maakt me allemaal niets uit, zo zei hij. En Gordon, die is een dag na zijn fotoshoot voor Mens Health, waarvoor hij lang heeft getraind, inderdaad weer gaan snacken. Op Instagram deelde de zanger gistermiddag etend beelden vanaf het terras van de snackbar. Gordon is voor een kroketje en een patatje maaien met zijn theesaus gegaan. Nou, Gordon zei vorige maand al dat hij meteen naar de snackbar zou gaan na zijn veelbesproken covershoot. Gordon was ruim een half jaar bezig om fit te worden voor de Mens Health. En het resultaat is in oktober te zien.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

echt kapot te krijgen, deze band. Normaal hier op Radio Noordzee. Straks de Radio Noordzee-ster voor de laatste keer deze week natuurlijk. Roxanne Hazes met een mooi en bijzonder verhaal achter de plaat die we dan ook gaan laten horen. En ga je nog eigenlijk iets leuks doen dit weekend? Heb je leuke plannen? Of ga je lekker op vakantie? Want dat kan natuurlijk ook, hè. Ik vind het leuk als je het met me deelt. Straks Gers Pardoel, die ga je zo meteen horen. Marco Schuitmaker komt eraan en Thomas Bergen. Maar eerst deze.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Vlaanderen. Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Wezie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.

0: Radio Noordzeester van de week.
1: Ja, voor de laatste keer alweer deze week. En wat hebben we van haar genoten Roxanne Hazes, die zoals bekend wel een bewogen jeugd heeft gehad met vader André. Nou, de verhalen zijn bekend. Het nummer wat ik tot slot van haar ga draaien op deze laatste dag dat zij de Radio Noordzeester is, heet Tranen in de Gift Shop. En daarin neemt Roxanne ons eigenlijk mee naar de Verenigde Staten, waar ze vroeger als gezin op vakantie gingen. En ze heeft die plekken uitgezocht in haar herinneringen, maakte eigenlijk op basis daarvan dit nummer. Nou, met dit in je achterhoofd wordt het luisteren naar deze plaat toch even net een andere beleving. Althans, zo beleef ik het. Dus Tranen in de Gift Shop van Roxanne Hazes.
0: De Radio Noordzee.

Keuze had Thomas Bergen en die keuze heeft hij gemaakt, want hij is helemaal afgetraind. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, foto's van hem. Want hij showt zijn gespierde lichaam regelmatig. Hij is natuurlijk trots op Instagram. En hij heeft daar heel veel moeten doen en moeten laten, kan ik me zo voorstellen. Ja, Gordon bijvoorbeeld, hè, die gaat hem goed achterna. Die is zo langzamerhand volgens mij bijna klaar voor die beruchte fotoshoot. En ook zijn reis naar een gezond afgetraind lichaam kan je helemaal volgen. En dan vraag ik me af, is dat nou een inspiratie voor jou? Of denk je, alsjeblieft, laat me met rust. Ik heb er toch helemaal geen trek in. Nou ja, ik zelf zit er soms een beetje tussenin, denk ik. Soms denk ik, oh ja, dat inspireert me wel. Ik ga ook letten op mijn eten. Nou, dat doe ik eigenlijk altijd al wel. Een beetje meer sporten misschien kan ook geen kwaad. En andere dagen denk ik, oh nee, alsjeblieft, dit is allemaal niks voor mij. Nou, anyway, straks in het volgende uur, de link voor Marleen, hè, voor de laatste keer, is dat regen. Een onderwerp waar veel over gezongen is in de Nederlandstalige popmuziek. Maar dat straks eerst deze knoepert van een hit van Justin de Wild.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode pinpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Omdat we series willen blijven bingen.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Ter-

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Bijna 50.000 Marokkanen zijn gisteren de Spaanse stad Ceuta ingetrokken. De meeste door langs een dam en hekken te zwemmen die de grens tussen Marokko en Spanje vormen. Daarbij zouden 20 mensen zijn verdronken. Dat er ineens een invasie was van Marokkanen komt doordat Marokkaanse grenswachters niks deden. Het kabinet heeft ook gereageerd op de invasie van Marokkanen in Ceuta. Buitenlandminister Tom Berendsen vindt dat Spanje alles moet doen om de grens dicht te houden. Ook wil hij dat Marokko de nodige stappen zet, maar welke laat hij in het midden. Ook zegt Berendsen contact hebben gehad met zijn Marokkaanse en Spaanse collega's. De NS kan nog niet inschatten wat de impact is van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Volgens de FNV rijden dan de hele dag geen treinen, metro, trams en bussen uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. De FNV heeft de staking nog niet officieel bij de NS aangemeld. En sinds het weekend zijn ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem gereden. Het overgrote deel had een buitenlands kenteken en krijgt geen boete omdat de regelgeving daartoe nog niet is aangepast. Bijna 600 Nederlandse voertuigen zijn geflitst en krijgen een boete van €500. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog met later meer zon en maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

Hey, leuk dat je luistert. Het is 7:11 hier, Marleen, op Radio Noordzee. Gezellig dat je erbij bent. Deze vrijdagochtend, het weekend komt dichterbij. Kan het al voelen, kan het al ruiken, heerlijk. Nou, we gaan zo langzamerhand richting het lunchprogramma ook. En dat wordt deze keer gepresenteerd door niemand minder dan Marleen. En dat ben ik dus. Want onze sterren zijn natuurlijk ook allemaal toe aan vakantie. Gaan ook lekker uitrusten. En daarom hebben wij ervoor gekozen om een best-of te maken. Dus de hoogtepunten van de lunchprogramma's van de afgelopen maanden te verzamelen voor je. Hè. Zoveel zangers en zangeressen die zijn bij ons te gast geweest. Daar hebben we hele leuke fragmenten van. En die gaan we graag nog een keertje met je delen. Dat allemaal natuurlijk straks. En ik had het er in het vorige uur al over. Hè, dat afgetrainde lichaam van Thomas Bergen. Heb je misschien wel voorbij zien komen. En dat Gordon daar ook heel druk mee is. Zijn hele reis naar een gespierd lichaam voor die fotoshoot is helemaal te volgen op zijn social media kanalen. En toen dacht ik, nou, dat is misschien wel leuk om deze plaat eventjes te draaien. Dat past eigenlijk hier perfect bij. Gordon dus, in zijn verlangen om jong te blijven voor altijd. Willen we dat niet allemaal? Nou, het zijn de meningen over verdeeld, denk ik.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Barak met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Ruud Gullit die heeft met verslagenheid gereageerd op het overlijden van voetbalicoon Franco Baresi van AC Milan. Voor altijd mijn aanvoerder, schrijft Gullit, die een oud-ploeggenoot van Baresi is geweest. Ruud deelt daarbij een foto van de twee feestvierende spelers in hun periode bij de Milanese voetbalclub. Naast Gullit speelde Baresi ook met Frank Rijkaard en Marco van Basten in Milaan. Franco Baresi is 66 jaar geworden. Marco Schuitmaker die weet nog niet of hij in navolging van veel collega's een reality-serie krijgt. De volkszanger is al wel lange tijd gevolgd door camera's. Ja, we hebben een heleboel gefilmd, maar wat we daarmee gaan doen, dat weten we nog niet, zo zei hij gisteravond in Shownieuws. Marco, die natuurlijk doorbrak met zijn hit Engelbewaarde, geeft toe dat er heel veel concurrentie is van andere soaps. Maar het ligt er ook aan wat je maakt natuurlijk, reageerde hij. Mocht de soap er komen, dan zal zijn vriendin vooralsnog niet in beeld komen. En het leven van Rutger van Barneveld is compleet veranderd sinds hij deze maand zijn eerste nummer 1 is.

0: worden met zwoele zomernachten. De volkszanger leeft sindsdien elke dag zijn droom, zo vertelde hij gisteravond in de Oranje Zomer. De zanger heeft nu naar eigen zeggen best wel een leuk leven. Ik kan doen wat ik wil, heb leuke mensen om me heen, alleen weinig slaap, maar ja, dat maakt allemaal niks uit.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Puur

0: Davina Michel, Armin van Buuren en Mark Koppers.
1: De link van Marleen.
0: Ja, die start ik iets te snel in. Nou goed, daar heb ik weer van geleerd. De link van Marleen, iedere dag op deze plek in de tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. De link van Marleen. En dat is deze hele week, als je hebt geluisterd, regen. Ja, je hebt al een paar pareltjes voorbij horen komen. Hè, van Frenna en Bluff. Agda de Munnik hoorden we. Rob de Nijs. Natuurlijk, die mag niet ontbreken. Zelfs een hele oude van Doe Maar van 1979. Ja. En graag sluit ik deze week af met een nummer dat stamt uit 2023. En dat is van Suzanne en Freek. Het werd een lekkere hit voor Suzanne en Freek. En voor de videoclip zijn ze 3 weken naar Amerika gegaan. Ja, om daar een soort roadmovie op te nemen. Ik weet niet of je die clip ooit gezien hebt, maar ben je daar benieuwd naar? Gaan we natuurlijk even kijken. Ik heb het over het nummer Nooit Meer Regen van Suzanne en Freek.
1: De link van Marleen.

komt ook goed. Ik weet het zeker. Het is bijna 11:30. Nu media hoorde je hier op Radio Noordzee. En zometeen misschien wel iets wat jij graag wil horen. Laat het me weten via radionoordzee.nl. Stuur me een berichtje naar de studio en geef me een titel en ik ga het voor je regelen.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: toneer.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis. Even bollen. Iedereen.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

noodgeval van Goldband. En het is tijd voor het verzoekje. Want ik heb een appje gekregen van Hildau en Frank. Zij zitten op dit moment in de auto richting hun vakantieadres. En ze zijn ergens bij Breda. Ze kunnen Radio Noordzee prima ontvangen. En zij zeggen, wij zijn fan van de band Raccoon. Wil jij Oceaan draaien voor ons? Om ons gewoon een prachtige vakantie te wensen. Uiteraard wil ik dat. Nou, Oceaan van Raccoon is ook een van mijn favoriete nummers van deze band. Dus dat doe ik met veel plezier. Ik wens jullie een hele goede reis. Doe voorzichtig, geniet van je vakantie en geniet van Raccoon Oceaan.

0: spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In de duinen bij Oudorp, dat is op Goeree-Overflakkee, is brand uitgebroken. Op 3 plekken is de brand ontdekt. Omdat het vuur lastig is te bereiken, zet de brandweer speciale voertuigen in, speciaal voor moeilijke plekken. Het duinpad is afgesloten. De brandweer roept mensen op weg te blijven. Vervoerders in het openbaar vervoer noemen het heel vervelend dat reizigers de dupe worden van een landelijke OV-staking. Die heeft de FNV aangekondigd voor 9 september. Dan ligt het hele OV plat uit protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Volgens brancheorganisatie OVNL hebben vervoerders begrip voor de staking. Het heeft even geduurd, maar in Kampen kunnen de geëvacueerde bewoners weer terug. Vanwege een grote brand in de kelder van een flatgebouw werden vannacht 60 appartementen ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een verzorgingshuis. De brandweer moest eerst meten of in hun woningen geen giftige stoffen meer waren. De Japanse wetenschappers claimen een belangrijke stap te hebben gezet in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Die ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. Maar waarom dat gebeurt, bleef onduidelijk. De Japanners hebben nu een molecuul ontdekt dat het veroorzaakt. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog, met later vandaag meer zon. En maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio
5: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: intro vind ik dit. Groeten uit Maaiveld van Agda en de Munnik. Je luistert naar het lunchprogramma hier op Radio Noordzee. En zoals je gewend bent van ons, staat hier natuurlijk altijd een artiest de lunch te presenteren. Maar nu eventjes niet. Ik neem het over en we hebben de leukste momenten voor je verzameld van de afgelopen maanden. Dat dus wel. Dus dit uur hoor je bijvoorbeeld de Bevers voorbij komen en Jari Hellegers. En uiteraard heel veel lekkere Nederlandstalige muziek, zoals je gewend bent van Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie je

0: Hoe dan ook, van Maxime en Babette. Prachtig ook. In mei presenteerden John en Kees de Bever, nou ja, beter bekend als de Bevers, de lunch op Radio Noordzee. En dat zorgde voor hilarische en hele mooie, fijne radio. Marianne Wielaert, die vroeg aan Kees wat zijn favoriete nummer van John is.
1: Ik weet niet of we zo lang hebben, want al jouw nummers, John, ja, het is ongelooflijk.
2: Dat levert ook heel veel geld op via. Daar moet ik het wel zeggen.
1: Nee, weet je, kijk, ik vind Ik Vergeef Je, vind ik één van de mooiste liedjes. Maar als je zegt, welk liedje heeft onze carrière gevormd en heeft alles betekend voor ons? Ja, dat is natuurlijk, die lacht niet van mijn gezicht. Ja, daar kun je niet onderuit. Ja, dat is de hit. Dat is een evergreen, de things over 100 jaar nog.
2: Dat wel.
1: En jij vond het eigenlijk niks?
2: Nee, ik vergeef je ook mooier.
1: Ja, en wat gaan we nu doen? Even kijken hoor, dit is nog best wel hard werk, John de Bever. Ja, we gaan nu naar John de Bever met...
2: Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
0: Mooi gesproken.
3: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: En win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, Avas Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meesie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, Davitamon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer. En vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
11: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: kijkers. Hoppa! Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Aaron Blommaert en Zoë Livaai, Tranen van Goud. Dan hebben we het over Jari Hellegers natuurlijk ook. Heeft hij de lunch gepresenteerd hier tussen 12 en 1 op Radio Noordzee. Maar wist je, Jari Hellegers is niet alleen zanger. Hij is ook zeer sportief. En daarom legde luisteraar Joris van den Berg hem een duivels dilemma voor.
1: Als je zou moeten kiezen, nooit meer sporten of nooit meer zingen. Wat zou je dan doen? Nou Joris, dan stel je me wat. Ik moet zeggen, mijn inkomen is voornamelijk het zingen. Dus ik zou moeten kiezen, denk ik, sporten op het podium. Ik denk dat ik dat ga doen. Dus ik blijf lekker zingen en ik doe wel gewoon een paar push-ups als ik op de bühne sta.
0: Dat lijkt me echt een heel slim antwoord.

Goedemorgen aan alle Linda's in Nederland van de Frank Boeijen Groep. En het is bijna 1 uur. Dat betekent dat het lunchprogramma eigenlijk zo goed als klaar is. Ik hoop dat je pannetje op is, je salade of je soepie lekker, dat je lekker hebt gegeten. Ik wens je een fijn weekend en tot maandag.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, styladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal migranten dat is omgekomen toen ze probeerden vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta binnen te komen is opgelopen tot 24. Gisteren wilden tienduizenden migranten zwemmend het strand van Ceuta bereiken. De Spaanse regering stuurt nieuwe versterkingen naar het gebied, inclusief drones en duikers. De duinbrand bij Oudorp op Goeree-Overflakkee is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Op 3 verschillende plekken werden brandhaarden ontdekt. De brandweer gebruikt een speciale voertuig om te blussen en zet ook drones in. Op de A12 bij Babberich in Gelderland is een groot ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Er zijn een paar gewonden. Hoe het met ze is niet bekend. Volgens de ANWB was er vlak voor het ongeluk een file op de A12, veroorzaakt door grenscontroles. Of die file heeft geleid tot het ongeluk, is de politie aan het uitzoeken. En door het omstreden WK-plan van de FIFA is al iemand opgestapt. Het is de topadviseur van FIFA-baas Infantino. Hij ziet het idee totaal niet zitten en wil er niks mee te maken hebben. De FIFA wil een belang in het WK voetbal verkopen. Dat leidt tot veel verzet, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Vanmiddag vallen in het noorden en oosten nog buien. In de rest van het land is het droog, met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. Maar in het noorden is het minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP Nieuws.
5: 200% puur Holland. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

0: 100% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even pakken. Biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Het perfecte weekendrecept of vakantierecept misschien wel. Parkje, biertje, vrienden. Mark, Flora en Snelle bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Op weg naar je weekend misschien wel. Je hopelijk lekker vrije weekend. Heb je gewoon lekker vakantie? Zit je heerlijk te relaxen? Geniet ervan. En geniet van de hits van Radio Noordzee. Zometeen hoor je onder andere Jeroen van den Boom en Emma Heesters. En wist je dat het vandaag de dag is van de systeembeheerder? Vrijdag 31 juli, gefeliciteerd als je er een bent. En ook de dag van de boswachter. Lijkt me een mooi beroep. Lekker in de koelte met het weer onder de bomen. En vandaar even deze. De boswachters bij Radio Noordzee. Ken je hem nog? Het bananenlied.

Hartebreker heet haar nieuwste. De Hollandse hitflits van Ik Denk uit mijn hoofd. 2 weken geleden. Of zijn er 3 inmiddels? Het gaat zo ontzettend snel. Dit is er eentje van nog iets langer terug. Levenslang. Emma Heesters hoorde je jatter al lang herkend natuurlijk. Abel komt eraan ook zometeen. Bram Bongers over een paar tellen uit de Noordzee top 30 van dit moment. Het perfecte recept. En Radio Noordzee is natuurlijk het station dat 200% puur Hollands is. Dat zijn wij. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. En dit is ook het station waar je kans maakt op de gaafste prijzen. We hebben weer wat leuks voor je. Vanaf aankomende maandag maak je de hele week kans op kaarten voor de Nacht van de Nederpop. 12 december, oké, dat duurt nog een dikke 4 maanden. Dan is Sinterklaas alweer het land uit. Dan ben je echt aan het aftellen naar kerst. En op 12 december staan in AFAS Live onder andere Henk Westbroek op het podium. Erik Meesie.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Moviepark Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movieparks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op Moviepark.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero.

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Alle verf super voordelig.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: Justin de Wild, Radio Noordzee en Cheerio.
1: Radio Noordzee op de dansvloer.
0: Amar hoor je zometeen, ook Digi Dex komt eraan. Maar eerst even alvast het weekend inluiden. Op vrijdagmiddag doen we dat bij Radio Noordzee met Op de Dansvloer. Even de voetjes van de vloer. Alvast even een kleine opwarming voor de Vrij Mibo zometeen. Of is die gecanceld omdat heel veel van je collega's en misschien jij zelf ook wel lekker vrij is, vakantie heeft? Of heb je tegenwoordig een domibo? Hè? Filmbedrijven doen dat tegenwoordig op donderdag, omdat heel veel mensen een snipperdag hebben of een parttime dag op vrijdag. Nou ja, goed, ook op deze vrijdagmiddag is er vast wel een reden te verzinnen om alvast even op de dansvloer te gaan staan. En mocht je denken, man, dansvloer, het is veel te warm buiten. Ik ben al aan mijn tropenrooster begonnen. Ritmisch meetikken met je rechtervoet is toegestaan. Hier is Toontje Lager en stiekem gedanst.
1: Radio Noordzee op de dansvloer.

Nou is het Vlaams al veel zwoeler, veel zachter dan het Nederlands, maar zoals Eva de Roper uitzingt, alsof er een sausje in je oor wordt leeggegoten. Misschien een beetje vieze vergelijking. Eva de Roper met Digi Dex samen bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Slaap lekker, fantastisch toch. Dit is Dave Dekker en Vespa.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
0: craving! Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De tienduizenden migranten die gisteren de Spaanse stad Ceuta bestormden, worden teruggestuurd naar Marokko, zegt de Spaanse premier Sanchez. En volgens hem werkt Marokko daaraan mee. Aan de Marokkaanse kant van de grens staan nog migranten die de kant van Ceuta op willen. Er zouden er al 30 gearresteerd zijn. Bij het ongeluk op de A12 in de buurt van de Duitse grens zijn 3 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. In de buurt van Babberich reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Dat kan te maken hebben met de file die daar geregeld staat in verband met grenscontroles. Vakbond CNV weet nog niet of het meedoet aan de landelijke OV-staking op woensdag 9 september. Die is aangekondigd door de FNV uit protest tegen de bezuinigingsplan op de sociale zekerheid. Die dag gaat alles plat. Dat betekent dus dat er 24 uur lang geen treinen, trams, bussen en metro's rijden. En de speciale tribune die is gebouwd voor de Canal Parade morgen in Amsterdam is uitverkocht. Maar door annuleringen zijn nog wat laatste kaarten beschikbaar, zegt een woordvoerder. De tribune biedt plek aan 10.000 mensen. Hij ligt aan de Prinsengracht en biedt een perfect uitzicht op de botenparade. Vanmiddag in het noorden en oosten mogelijk nog buien. In de rest van het land droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. En in het noorden minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Holland. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

even een klein vakantieonderzoekje doen. Er zijn vast mensen in de buurt van Zoutelanden. In Zeeland, misschien ben je daar lekker vakantie aan het vieren. Zit je op de camping, heb je een huisje gehuurd. De eerste Radio Noordzee-luisteraar die zich meldt via de app die in een straal van 5 kilometer van Zoutelanden zit, die sturen een leuk goodiepakketje. App even, mocht je denken dat...

100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met Rob de Nijs en Zondag. Even de uitslag van het Noordzee-onderzoekje bekendmaken. Als je iets langer aan het luisteren bent vanmiddag, dan weet je waar ik het over heb. Ik draai de zoute landen van Bluff en Gijke Arnaert. En toen zei ik, er zijn vast Noordzee-luisteraars momenteel in een straal van 5 kilometer van zoute landen. In Zeeland, op de camping, in een huisje. Lekker op het strand vakantie aan het vieren. Meld je even en een van de mensen die dat deed. Sterker nog, degene die dat als snelste, als eerste deed. Dat is Huub Wildeboer. Geniet lekker van je vakantie. Hij zit in Domburg. Ik heb het nog even gecheckt. Dat zit inderdaad in een straal van 5 kilometer van zoute landen. Huub, er komt een leuk Noordzee-pakketje jouw kant op. En geniet lekker van je vakantie. Straks, na vieren, is Luc van der Braker met de middagshow. Wat een middag. Een van de dingen die hij zeker gaat doen is het bekendmaken van de nieuwe Hollandse hitflits. Een kerstverse, een gloednieuwe Hollandse hit die je de komende week het vaakst gaat horen bij Radio Noordzee. Deze was het de afgelopen weken. Die hoor je dus nog één keer nu als Hollandse hitflits. Yves Berendsen en Busy, we zijn er.

0: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Vandaag bij Otrion 15% extra korting op alle sale.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: tikkie anders doet.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Kamataya!

Als mijn vakantie een naam zou moeten hebben, de titel van een liedje, dan zou het ook Niet naar huis zijn geweest. Heb je van Radio Noordzee-luisteraar Machteld. Dankjewel voor je berichtje. Ze zegt ook nog, ik zit heerlijk te genieten op het strand in Scheveningen. Het eerste rozeetje zit er al in. En lekker de Noordzee-stream op mijn oortjes. Doe je goed, Machteld. Geniet er lekker van. Vergeet niet te smeren en hou je hoofd koel. Cool, geldt trouwens voor iedereen. Ook dit weekend wordt het weer zonnig en warm. Denk daaraan. Monique Smit, haar nieuwste. Die hoorde je net bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Niet naar huis, zo heet hij dus inderdaad. Rutger van Barneveld, de grootste hit van het moment, komt eraan. Ook Thomas Bergen. Dit zijn Agda en de Munnekeerst. Ren, Lenny, ren.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adios.
0: Lug van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer. Van 10 tot 12.
1: Geef me meer tijd met jou.
0: De Noordzee Top 30.
1: Ik wil in de zon zien zakken in de zee.
0: Natuurlijk, bij Radio

0: Nummer 1 in de Radio Noordzee Top 30. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Hoe vergaat het hem in de lijst? Blijft hij staan bovenaan of gaat hij misschien zakken? Komt er een nieuwe nummer 1? Antwoord op die vraag krijg je van het weekend. Morgenmiddag vanaf 2 uur. Luc van der Braak bij Radio Noordzee met een nieuwe aflevering van de Noordzee Top 30. Een tijdje geleden was hij trouwens ook de gast in de Noordzee Lunch, Rutger. Kreeg hij een heleboel luisteraarsvragen. Onder andere deze prangende, mag je wel zeggen, van Monique.
1: Zij wil graag weten hoe ik terugkijk op mijn deelname aan Ik Geloof in Mij. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar soms met gemengde gevoelens naar terugkijk. Aan de ene kant ben ik daar enorm trots op, want daardoor heb ik mijn carrière kunnen maken en heb ik mijn eerste stappen kunnen zetten. Maar af en toe kijk ik daar ook wel met heel veel pijn in de buik naar wat er allemaal is gebeurd. Maar af en toe kan ik er nog best wel om lachen, dus dat vergeet ik dan maar snel.
0: Gelukkig maar, mooie afleveringen waren dat van Ik Geloof in Mij met Rutger van Barneveld. Radio Noordzee op vrijdagmiddag. Misschien aftellen naar je vrije weekend. Misschien heb je lekker vakantie en ben je al de hele week vrij. Dit is Gordon en het is zo weer voorbij.

0: was van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
7: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was het nog ruim de helft minder en toen was de piek ook een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. De migranteninvasie in Ceuta lijkt over zijn hoogtepunt heen. Zo'n 25.000 mensen zouden het kleine stukje Spanje in Marokko intussen vrijwillig hebben verlaten. Dat is ongeveer de helft van het aantal mensen dat er was. De migranten hoopten via Ceuta naar Spanje zelf of andere Europese landen te kunnen. In Zandvoort is een jongen van 16 vrijgelaten die deze week een bezoeker van de Pride zou hebben mishandeld. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden, omdat hij voorlopig verdachte blijft. De politie is namelijk nog bezig met onderzoek waarbij een van de vragen is of het anti-homo-geweld was. En de Britse premier Burnham is als voetballiefhebber geen fan van FIFA-baas Infantino en zijn plan om het WK te verkopen. Hij vond het hele idee vanaf het begin al schandalig, maar nu noemt hij Infantino ook de verkeerde man om de baas te zijn. Het is nog maar de vraag of Infantino zijn zin krijgt, want bijna geen enkel land lijkt voor. In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Holland. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

heeft een heleboel leuke duetten opgenomen de afgelopen tijd. René Vroger, er schijnt alweer een nieuwe aan te komen. Opvolger van deze met Waylon, Hoe de Liefde Gaat. Radio Noordzee, zometeen hoor je Frans Duits. Dit is Marco Borsato, Ik Leef Niet Meer Voor Jou.

Radio Noordzee, 200% puur Hollands met Skik en op fietsen. Min of meer aangevraagd door Leendert, Radio Noordzee-luisteraar Leendert. Dankjewel voor je appje. Hij stuurde net, ik ben op fietsvakantie door Nederland. Gisteren het dorpje Erika in Drenthe gepasseerd. Leuk om eens geweest te zijn. En Erika is natuurlijk het dorpje van Skik, hè? Van zanger Daniel Lohus met name. Hij zegt dan ook, Leendert, ik moest meteen aan Skik denken. Dus wat is er nu toepasselijker, ook vanwege die fietsvakantie, dan op fietsen te draaien van Skik bij deze Leendert. Even kijken wat er verder nog in de appbox zit. Als je wil appen, doe dat via radionoordzee.nl. Als je nog nooit met Noordzee geappt hebt en via de app-button. Stuurbericht staat erbij en dan kun je sturen wat je wil. Wietse deed dat. Mijn vakantie zit er al op, zegt hij. Gewoon weer op kantoor, maar gelukkig onder de airco. Met Pascal appte, snipperdagje genomen. Lekker lang weekend, gooi er nog maar wat zomers in. Bij deze Pascal. Hier is Wolter Kroes.

0: Win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Ik heb met je gedanst. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meissie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Vullen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
8: 200% puur Hollands.
9: Radio Noordzee. Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

Clouseau met Emma Heester samen. Liefdesverdriet bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Na vieren, de opmaat naar je hopelijk lekker vrije weekend of misschien gewoon het vervolg van je vakantie. Kan natuurlijk ook als je de hele week al vrij bent geweest. Luc van der Braak komt er in ieder geval aan met de zomermiddagshow met een bekende gastpresentator. Bekende artiest. Wie? Je hoort het zo meteen vanzelf. Na vieren, blijf lekker luisteren. Dit zijn eerst nog de Troubadours.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
2: Honor the craving!
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Spaanse premier Sanchez heeft een persconferentie gegeven over de situatie in Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Hij geeft mensensmokkelaars de schuld van de migranteninvasie. Zij zouden migranten verhalen op de mouw spelden dat je via Ceuta makkelijk naar Europa kan. Sanchez is daar woedend over. De situatie in Ceuta lijkt nu weer wat rustiger. De helft van de 50.000 migranten heeft de enclave intussen vrijwillig verlaten en is weer op Marokkaans grondgebied, zegt Spanje. De migranten gingen met de boot of zwemmend naar Ceuta. Zeker 43 mensen hebben de tocht niet overleefd. Een Britse uitvaartondernemer heeft jarenlang de boel belazerd. Hij vertelde families dat hun dierbaren waren begraven, terwijl dat niet altijd gebeurde. Volgens de rechter heeft hij daarmee hun vertrouwen op een bizarre manier misbruikt. De man viel 2 jaar geleden door de mand toen lichamen werden gevonden. Hij moet 20 jaar de cel in. En muziekapp Suno moet in Duitsland auteursrechten betalen. Gebruikers kunnen allerlei dingen invullen en AI maakt daar dan een liedje van. Maar die zijn vaak gebaseerd op bestaande nummers waar niet voor betaald is. Voorbeelden die werden gegeven in de rechtbank: Forever Young van Alphaville en Mambo No. 5. In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig, dan wordt het 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Radio Noordzee, verkeer.
2: En dan werpen wij een blik op de weg. Momenteel 23 files. En dit zijn de drie langste gemeld. A10 Koenplein, Watergraafsmeer voor de Zeeburger Tunnel. Door een ongelukje vertraging 3 kwartier. A22 Beverwijk Velzen. Voor Beverwijk is de oprit dicht. Je vertraging daar een klein half uur. En de derde is een flinke op de A28 Amersfoort Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe liggen voorwerpen op de weg. Je vertraging daar nu bijna een uur. Zo 4:02 op vrijdagmiddag bij Radio Noordzee. Hoog tijd om de middagborrel zo. Hoppakee, alvast. Hoppakee, ja, lekker zeg. Oh, hoor eens. Af te gaan trappen. En die vrijdagmiddagborrel, die trappen wij letterlijk af. Want de mannen van Moët dat nou komen langs vandaag. Robert van Hemert en Donnie. En nog veel meer. En uiteraard heel veel muziek. 200% puur Hollands. Wees welkom.
13: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Inderdaad, een hele mooie dag bij Radio Noordzee om 9 minuten over 4 op deze vrijdag, de 31ste van juli. En ja, elke vrijdag is eigenlijk een mooie dag, want dan weet je, het weekend staat op het punt van beginnen.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Yes, en dat weekend gaan we eens even lekker inluiden hier bij Radio Noordzee. Niet met de vertrouwde mannen van de middagshow Wat een Middag. René, Jonathan, Kobus en Nicola, die zijn namelijk even lekker vrij, genieten van hun zomervakantie. Mijn naam is Luc, de komende weken hier op post tussen 4 en 7. Maar natuurlijk wel gewoon met de gebruikelijke ingrediënten. Om te beginnen 200% puur Hollandse muziek om dat weekend lekker af te trappen op deze mooiste werkdag van de week als je aan het werk bent. Of misschien is het wel gewoon je vakantie en vlieg je morgen bijvoorbeeld uit, hè, ergens richting Europa. Of pak je toch gewoon de auto, Zuid-Frankrijk, Noord-Spanje, lekker met de sleurrut. Ja, ik vind het heerlijk, moet ik je zeggen. Wel kleine waarschuwing als je morgen op pad gaat. Volgens de kalenders van de wegexperts is morgen namelijk de tweede Zwarte Zaterdag van deze vakantieperiode. Ja, de afgelopen zaterdag was al taai. Morgen ook een drukke periode verwacht op de weg. Dus hou daar rekening mee. Mocht je echt morgen op pad moeten, kun je er niet omheen rijden. Neem dan gewoon lekker Radio Noordzee mee via de app. Je kunt ons overal in de wereld beluisteren. Hè? Via radionoordzee.nl. Klik op play en dan hoppakee, hoor je overal die muziek. Nou, de muzikale Route du Soleil leidt vandaag onder andere naar Flair met Door het Oog van de Nacht. Die hoor je zometeen op deze Internationale Dag van de Boswachter. Ja, je denkt wel eens, hebben we overal een dag voor? Ja, ook voor de boswachters. Dat is dus vandaag op deze 31ste juli. Het is een beetje aandacht voor de parkbeheerder die ervoor zorgt dat we op heel veel plekken in ons land en in de wereld dus kunnen genieten van de natuur. Ja, boswachters hebben wij sowieso hoog zitten, uiteraard, hebben Radio Noordzee. Maar dan vooral deze boswachters.
2: En de baas zei ja, ja, ik heb geen bananen.
0: Zo is het ook.
2: Ik heb geen bananen.
0: Wat heb je wel dan?
2: Ik heb een rijstje.
0: Oh ja.

van beginnen. Dus de bananen die kun je even links laten liggen. Ik zou zeggen, zet de vetvijver maar aan en laat die frikandellen drijven. Als jij zorgt voor een hapje en een drankje, dan zorgen wij voor het ultieme begin van je weekend bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Met zometeen uiteraard live muziek in het Noordzee Café.

0: Radio Noordzee met een bandnaam. Die je misschien dit weekend ook nog een paar keer uit gaat spreken. Als je gevraagd wordt, biertje, nou, doe maar. Je hoorde Doe Maar en Pa op vrijdagmiddag.
1: De Radio Noordzee, zomermiddagshow.
0: Ja, en over een biertje gesproken. Tijd om contact te zoeken met het allerleukste café van Nederland. Waar de vrijdagmiddagborrel al, nou, ik denk een uurtje is afgetrapt. Het Noordzeecafé, hier bij Radio Noordzee. En daar staat, als het goed is, niemand minder dan Jeffrey Brons. Jeffrey, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe gezellig is het daar al, Jeffrey?
2: Het is hartstikke gezellig.
0: Ja, wat zie je om je heen allemaal?
2: Ja. Wil je het echt weten?
0: Ik wil het graag weten, want ik ben daar niet. Ik zit hier gewoon aan een watertje.
2: Er staan met alleen maar vrouwen omheen hier.
0: Dat meen je niet. Ja. Och, je hebt het al uitgezocht op vrijdagmiddag, Jeffrey. Hartstikke goed. Hey, je komt uit Soest. Dat is hier om de hoek natuurlijk, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ben jij dan na Wilfred Gené de meest bekende inwoner van Soest, Jeffrey, al? Of zou je dat zo niet willen zeggen?
2: Ja, bijna wel. Ik denk het wel.
0: Jawel. Want je bent daar ook een beetje begonnen met zingen, toch? Want al sinds 2009, 2010 aan de gang. En ben jij dan, zeg maar, de zanger die dan in een uitgaansgelegenheid is, dan denkt, nou, zal ik de microfoon eens pakken, daar een moppie begint te zingen en dan denkt, nou, dit is eigenlijk misschien wel een carrière voor mij. Of hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk, ja, vroeger begon het een beetje met gewoon zingen in de cafés, in de kroegjes, hier en daar. En op een gegeven moment zeiden toch wat mensen van, je moet wat mee gaan doen. Daar heb ik een beetje naar geluisterd op een gegeven moment. En ja, toch maar gedaan. En 2020 volgens mij mijn eerste singeltje uitgebracht. En ik ga er zo meteen eentje doen. Die komt uit 2021. Dus we gaan het zien.
0: Wat leuk zeg. En toen kwam je erachter dat je ook nuchter nog aardig kunt zingen. En timmer je een beetje aan de weg. Wat zijn de hoogtepunten uit je carrière tot nu toe? Buiten je bezoek aan Radio Noordzee natuurlijk. Hè? Ja, dat is logisch.
2: Ja, klopt. Nee, 58 al een keer gestaan natuurlijk. Ik weet niet of ik dat mag zeggen.
0: Ja, maar, dat mag je zeggen. Dat mag je zeker zeggen.
2: Ja, dat komt wel goed. En ja, veel leuke dingetjes meegemaakt. Leuke evenementen. Binnenland, buitenland. Dus ja, alles hartstikke leuk.
0: Leuk zeg. En de plannen voor deze zomer? Veel optreden? Of ga je nog naar het buitenland zelf?
2: Nee, wel veel optreden staan. Dus ja, maar van alles wat. Bij voetbalclubs, cafeetjes, restaurants, dinnershowtjes. Soms ook zelf organiseren. Dus hartstikke leuk.
0: Dus overal waar het gezellig is, daar is Jeffrey Brons eigenlijk. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Oké, hartstikke goed. Nou, het is gezellig dagen in de kroeg. Dat hoor ik al. Jij hebt er zin in. Wat ga je voor ons zingen, Jeffrey?
2: Ik ga een liedje van mezelf doen. Die is in 2021 heb ik hem uit laten brengen. En het is eigenlijk een cover van Baby You and Me van Spargo van vroeger. Ja. Ik heb mijn schatje Jij en Ik laten noemen. En ja, eigenlijk een beetje vertolkt in
0: het
2: Nederlands.
0: Nou, hartstikke goed. Ik ben hartstikke benieuwd. Live in het Noordzeecafé op vrijdagmiddag. Jeffrey Brons.

0: Live bij Radio Noordzee, Jeffrey Brons. Ja!
1: Radio Noordzee, zomermiddagshow.
0: Ah, gezellig zeg, Jeffrey. Hartstikke goed, hartstikke goed. Nou, je bent dan misschien niet de bekendste inwoner van Soest, maar je bent wel een betere zanger dan Wilfred Gené.
2: Ja, dankjewel.
0: Dus dat compliment kun je in je zak steken.
2: Ja, top, dankjewel.
0: Ja, hey, graag gedaan, man. We kunnen jou online volgen. Instagram, hè, Jeffrey.brons.
2: Ja,
0: en daar ga jij veel nieuwe muziek presenteren, denk ik, toch?
2: Zeker weten.
0: Smaragd Music ben je mee bezig, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Zit er alweer een nieuwe single in de pijplijn?
2: Ja, ik heb wel wat een en ander klaarstaan. Alleen, hij moet nog ingezongen worden en dan uitgebracht worden.
0: En dan gaan we dat uiteraard allemaal van jou meekrijgen. Online dus te volgen. Dankjewel dat jij het weekend bij ons wilde aftrappen.
2: Helemaal
0: en
2: goed.
0: Ik wens je een mooie terugreis naar Soest. En tipje, dat kun je op de fiets doen. Dus ik zou lekker nog een pilsje pakken daar. En dan
2: gaan we dat doen. Dankjewel.
0: Haal je de auto een andere keer wel op. Goed zo, man. Mooi weekend.
2: Dankjewel, hoi, hoi, hoi. Weekend. Hoi, hoi.

0: het woord Nederpop in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam.
1: Ik heb hier met je gedanst.
0: Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi.

0: Wauw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Goedemiddag, dit is Radio Noordzee met het weerbericht. Vanaf de vannacht klaart het flink op. Het blijft er vannacht droog. Morgen begint ook droog en zonnig. Temperatuur een graad of 26. En zondag vertelt het verder gaan we lokaal weg richting de 30 graden.
7: Radio Noordzee, verkeer.
6: De vrijdagmiddagspits is relatief rustig, want ja, vakantietijd natuurlijk. Momenteel 18 files en dit zijn de 3 langste gemeld. De A10, Koenplein, Watergraafsmeer voor de Zeeburger Tunnel. Bijna een uur extra. De A15, Oostvoorne, Ridderkerk voor Charloos-Roon. Een ongeval. Auto met pech. Verderop levert in totaal een half uur vertraging op. En de derde op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe, je vertraging nu ruim een uur. Zometeen feesten we lekker verder op de vrijdagmiddag met Fons Veurink. Feestie komt eraan. Maakt het 4:55 bij Radio Noordzee. Met nu de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de 3 terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie. Ze zitten nog zeker 2 weken vast. De Spaanse premier Sanchez is in Ceuta geweest, dat overlopen werd door tienduizenden migranten. Hij gaf de schuld aan mensensmokkelaars. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. En de Russische ambassadeur in Polen moet tekst en uitleg geven over de raket die gisternacht insloeg in het NAVO-land. De raket kwam uit Rusland en was bedoeld voor Oekraïne. Er past ook een kernkop op.
7: 100% puur Hollands.
9: Radio Noordzee. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen.

0: Utrecht uit Eindhoven samen met Shaq. Je hoorde Baco in Monaco bij Radio Noordzee. Nou, mocht je morgen op een zwarte zaterdag richting die Zuid-Franse kusten gaan, dan kan het wel even duren hoor, voordat jij je Baco in Monaco kunt gaan drinken. Want er wordt gewaarschuwd voor extreem veel verkeer op de weg. Dus houd daar rekening mee morgen. En mocht je toch op pad moeten, lekker Radio Noordzee luisteren. Kan internationaal ook via radionoordzee.nl.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Yes, vrijdagmiddag. Even geen René, Jonathan en Nicola, die genieten van hun heerlijke vakantie. Mijn naam is Luc met de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Later vanmiddag nog de gast hier, Robert van Hemert en Donny. Die hadden uiteraard al een enorm succes met Moet dat nou. Maar vandaag hebben ze nieuwe muziek uitgebracht en daar komen ze later vanmiddag over vertellen. Dus blijf daarvoor lekker luisteren. En ondertussen leuk om van jou te horen. Je kunt altijd een berichtje sturen via radionoordzee.nl. Martin Doesburg is er bijvoorbeeld weer bij. Onderweg naar het weekend schrijft hij. En ook Sharon meldt zich. En dit is wel leuk. Volgens mij is het ook zo dat Radio Noordzee langzaam internationaal begint te worden. Want nou, dit berichtje moeten we even nabellen hoor. Want opmerkelijk wel. Er wordt geluisterd door een buitenlander naar een Nederlandstalige zender. Ja.
2: Sven?
0: Hey Sven, met Luc van Radio Noordzee spreek je. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ik was net aan het luisteren.
0: Je zat net te luisteren. Ja, dat is handig natuurlijk. Hè, dat je, nou ja, het is onhandig dat je gebeld wordt, maar dan ja, kun je wel verder luisteren. Hey Sven, begrijp ik nou dat Radio Noordzee langzaam internationaal terrein wint?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, want waar kom je vandaan, Sven?
2: Ik woon in Edelweert. Dat is tussen Mechelen en Brussel.
0: Ah, in België, amai zeg.
2: En omdat ik heel graag een Nederlandstalige muziek wil, want ik ben eigenlijk afkomstig zelf van de grensstreek van Hulst.
0: Ah, kijk, en je vindt het gewoon mooi om af en toe dan wat Nederlands te horen. En Nederland en België gaan steeds beter ook. Hè? We hebben heel veel liedjes van Belgische en Nederlandse zangers. Zometeen draai ik nog Aaron Blommaert bijvoorbeeld, hè? Dat is een Belg.
2: Ja.
0: En Zoe Levi, dat is dan weer een Hollandse. Dus langzaam verbroederen we wel, zou je kunnen zeggen,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, ik weet het wel.
0: Ja, nou, ik wil je hartelijk danken voor het luisteren sowieso vanuit België. Dus ik ga je gewoon even lekker een leuke Radio Noordzee pakketje opsturen. En dan zou ik je eigenlijk nog één vraag willen stellen, als dat mag.
2: Ja.
0: Waarom staat een Belg met zijn ogen dicht voor de spiegel?
2: Dat is een gooi, dat weet ik niet.
0: Nee, hij wil kijken hoe hij er in zijn slaap uitziet. Ik wens je een mooi weekend.
2: Goed.
0: Hoi, hoi, hoi.

0: Nederland en België verenigd op één liedje. Amai zeg, Aron Blommaert en Zoe Liva, je hoorde Tranen van Goud.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Om 4:50 op deze vrijdagmiddag. Fijn dat je gekozen hebt om je weekend te beginnen met de zender met 200% puur Hollandse muziek. Nieuws vandaag, klassieke voornamen verliezen steeds meer terrein bij geboortes van jongens en meisjes. Komt onder andere door social media en trends, is online te lezen. Ouders laten zich sterk beïnvloeden door snellere en lossere naamtrends die ze bijvoorbeeld op TikTok en Snapchat voorbij zien komen. Het gebeurt ook steeds minder dat de kinderen vernoemd worden naar de opa's en oma's, zoals vroeger Johannes en Maria bijvoorbeeld, weet je wel. En er is ook meer behoefte aan uniekheid anno 2026. Ouders willen dat de naam van hun kind opvalt, in plaats van dat je toch een beetje opgaat in een soort groep. En dat betekent dat klassieke namen als Piet, Henk, Theo, Anna, Maria en zo steeds minder voorkomen. Ik heb het even opgezocht. Je kunt online, kun je inzien, dat is wel leuk, hoe vaak jouw voornaam voorkomt in Nederland. Dan weet je dus een beetje hoe uniek je bent qua voornaam. Als we nou bijvoorbeeld de naam Jan nemen, dan zien we dat in 1970 er elk jaar nog zo'n 2500 Jannen werden geboren. Maar de afgelopen jaren zijn dat er nog maar zo'n 300. Kortom, onder andere de voornaam Jan neemt dus af in populariteit. Terwijl ik ken heel veel leuke Jannen. Jan Smit bijvoorbeeld, Jan Dulles. Dit is trouwens mijn favoriete Jan. Die stond ooit op Dumpert. Mijn favoriete Jan dit.
2: Hey Henny, hoe is het?
3: Ik heb geen Henny.
2: Hoe heet je dan?
0: Ja, hij heet Jan en geen Henny. Dat mogen duidelijk zijn. Jannen, ze zijn er in vele soorten en maten. Maar de leukste is toch wel ome Jan. Dit is Willeke Alberti bij Noordzee.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
8: Deze week in de bonus. AH Runde.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De drie terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zitten nog zeker 2 weken vast. Het was al bekend dat 1 al eens was veroordeeld voor aanslagplannen in België. En de andere 2 waren eerder in beeld voor opruiing tot terreur. Waar ze nu precies van verdacht worden is niet bekend. De migrantencrisis in Ceuta is de schuld van mensensmokkelaars. Dat zei de Spaanse premier Sanchez op een persconferentie in Ceuta. Dat ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden migranten. De meeste zijn weer teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. In Tilburg is iemand opgepakt die 2 ontvoeringen van criminelen zou hebben voorbereid. Hij is de 5e die vastzit. De vermoedelijke opdrachtgevers van die ontvoeringen werden begin dit jaar al opgepakt in Colombia. Zij moeten nog worden uitgeleverd aan Nederland. Het zou allemaal te maken hebben met drugshandel. En de Russische ambassadeur in Polen moet komen uitleggen waarom een raket gisternacht insloeg op NAVO-grondgebied. Dat gebeurde op zo'n 100 kilometer van de grens tussen Polen en Oekraïne, waar de raket eigenlijk voor bedoeld was. Het bleek een Russische kruisraket te zijn waar ook een kernkop op past. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee. Verkeer.
6: En dan werpen wij een blik op de weg. Het valt reuze mee gelukkig. 18 files. En dit zijn de 3 langste gemeld op dit moment. De A10 Koenplein, Watergraafsmeer voor de Zeeburger Tunnel. Een flinke file. 1 uur en 11 minuten is daar je vertraging over 7 kilometer. De A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug een kwartier. En de derde in dit overzicht op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet. Je vertraging daar nu bijna 3 kwartier. 5:15 op vrijdagmiddag. Het weekend aftrappen doe je bij Radio Noordzee. Met zometeen hier live te gast Robert van Hemert en Donny.
4: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: begin van je weekend. Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee. Zomermiddagshow.
0: Ja, want officieel is het weekend nu wel begonnen. Hè. Het is na vijven op vrijdagmiddag. Kortom, alles aan de kant. Voor zover je überhaupt nog aan het werken was natuurlijk. Hè, want op heel veel plekken in het land is het al gewoon lekker zomervakantie. Ja, en over dat vuurwerk gesproken. Het is een taai weekend voor liefhebbers van vuurwerk. Want het vuurwerkverbod... Ja, je denkt, begin je daar nou over in juli? Ja, gaat het dit weekend in? Ja, het is het landelijke consumentenvuurwerkverbod dat morgen officieel ingaat. En dat geldt dus voor het eerst tijdens de komende jaarwisseling van 2026 op 27. Het is geregeld via de aangenomen wet veilige jaarwisseling. Particulieren mogen geen consumentenvuurwerk meer kopen, verkopen of afsteken. En F1-vuurwerk, dat blijft wel gewoon toegestaan. Moet je denken aan heel licht vuurwerk of sterretjes en trektouwtjes. Weet je wel, om 10 over 12 op 1 januari mee op de oprit gaan staan. Dat mag dan wel. Nou, burgemeesters kunnen onder strikte voorwaarden nog wel hier en daar ontheffingen verlenen aan lokale stichtingen of verenigingen. En professionele vuurwerkshows blijven onder voorwaarden wel mogelijk. Maar jij mag dus officieel helemaal niets meer in huis hebben. En ik neem aan dat we ons daar allemaal wel aan gaan houden. Ja toch? Ja. Brave burgers die we zijn. Nou goed, we gaan het wel zien hè, tijdens de jaarwisseling van aankomend jaar. Maar hou dus rekening mee. Vanaf morgen gaat hij officieel in de wet op vuurwerkbezit afsteken. Alles wat je er maar mee wil. Nou, muzikaal vuurwerk hoor je elke dag bij Radio Noordzee. Wij zijn 200% puur Hollands. Met nu Nick en Simon. Dit is De Soldaat.

0: hosten van Samantha Steenwijk bij Radio Noordzee. Je hoorde Je weet niet wat je mist.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Het is vrijdagmiddag, 4:15. Hoge bezoek hier in de Radio Noordzee studio. Het zijn de mannen die verantwoordelijk zijn voor een van de grote zomerhits van dit jaar. Je hebt hem ongetwijfeld al een keertje meegezongen. Mo, wat dat nou? En ze zijn hier om te praten over hun nieuwe gezamenlijke single. Dan weet je wel over wie ik het heb. Het zijn Donnie en Robert van Hemert. Mannen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vakantietijd in Nederland, ja, maar jullie zijn er nog gewoon al weg geweest? Of ga je nog, Robert, of wat zijn de plannen voor de zomer?
2: Ik doe dit weekend mijn laatste shows en heb ik vakantie. Ik ga nog niet naar het buitenland. Eerst 2 weken blijf ik nog in Nederland. Mm-hmm. Ik heb wat dingetjes te doen nog, wel allemaal leuke dingen. Dus wel echt vakantie. En de laatste 2 weken van deze maand ga ik nog wel even ergens de zon opzoeken.
0: Heerlijk, lekker. En jij, Donnie?
3: Ik ben naar België geweest met mijn gezin. En dat was om in de Belgische termen te blijven, of in de Vlaamse termen te blijven, zeer plezant.
0: Amai, was het plezant?
3: Was zeer plezant.
0: Het werken van Mark daar. Amai.
3: Met een frietje op het strand.
0: Oh, heerlijk, jongen, heerlijk. Nou, goed. Hey, jongens, even de feiten rondom Moet het nou. Ik heb het er even bij gezocht. Ja. Het is bijna niet te geloven. Dik 25 miljoen Spotify streams op dit moment. Ja. 22 weken al in de top 40. En gewoon nog happakee mooi in de middenmoot op dit moment. Ja. Nou sprak ik jou een tijdje geleden, Donnie, en toen vroeg ik aan jou of jij zelf een beetje een champagne drinker bent. En toen was dit jouw antwoord?
4: Nou, ik ben tijdens oud en nieuw, dan verander ik wel in Proost Malone.
0: Ja? Nou vroeg ik me af, hebben jullie al een bedankje gehad de afgelopen tijd van Moët & Chandon? Want die zullen toch denken, goh, ja, we kunnen 100 marketingcampagnes inkopen. Jeetje. Maar dit is toch wel...
2: Als ze slim zijn, dan hadden ze ingehaakt. Maar we hebben wel dingetjes gehoord, toch, links en rechts. Ja, maar niet echt specifiek dat ze in contact met ons persoonlijk zijn gekomen of zo, dat niet.
0: Ja, maar ze hebben er zelf wel even op geproost, denk ik, op het succes van
2: jullie. Dat denk ik wel, ja.
3: Sowieso al gewoon echt super... Fantastisch dat het al zeg maar, zo groot
2: ja,
0: is. Ja, wat is nou het mooiste moment rondom die plaat? Een TikTok.

0: misschien nog een optreden? Wat is nou een mooi moment waarvan je zegt van, toen wist ik wel dat het echt een van de zomerhits van dit jaar was.
1: Als ik voor mezelf mag,
2: Tuurlijk, uiteraard.
1: Ik zal nooit meer het moment vergeten dat ik was in Tilburg en we hadden contact en we wisten, volgens mij was het met de Koningsdagen, hadden we contact met elkaar. Dat zijn dagen, dan stream je echt gigantisch veel. En toen zaten we echt gewoon met ik, Donnie en de songwriters en de producer in een groepsapp de hele dag te appen. Gaan we op één komen? Ik weet het niet. En toen op een gegeven moment ging die refresh en toen stonden we gewoon met Moët op één. Dat was echt dat was voor mij wel een van de bijzondere momenten, zeg maar, van dit liedje.
0: Ja, snap ik. Ja, je hoort mij overal, elke feesttent, elk festival, elke kroeg.
1: Ja, bizar.
0: Ja, leuk man.
2: Het begint helemaal te bubbelen dan, te bruisen.
1: Ja.
0: Letterlijk, hè? Letterlijk. Jeetje. Nou, heb jij nog een andere top 40 hit momenteel, Robert? Ja. Zandlopers, dat gaat ook goed natuurlijk. Die noemde jij onlangs het toetje van de zomer.
1: Ja.
0: Maar ja, jullie zijn hier niet voor niks. Want jullie hebben het toch weer niet kunnen laten, begrijp ik.
1: Nee, ja, we strooien met liedjes, lijkt het wel.
2: Tenminste,
1: Don is gewoon heel actief bezig ook in de studio. En ik kan van mezelf zeggen dat ik dat ook ben.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel contact met Donnie. Goede ervaring ook gehad natuurlijk met Moët.
0: Ja.
1: Vriendschap opgebouwd met elkaar. En toen zeiden we van, joh, zullen we gewoon lekker de studio in gaan? En toen hebben we wat liedjes gemaakt. Waarvan Vissa Man's Friend 1 is. En,
0: ja.
1: Ja, ik vind het heerlijk, man.
2: Ja, ik vind het ook een... Het is een paar feest om mee te werken. We zijn een soort van twee kurken op één hals.
0: Bromance hier, jongens. Wat een bromance.
1: Ja.
0: Komt die inspiratie van het thema bij jou vandaan, Donnie? Want ik geniet enorm van jouw woordgrappen op TikTok. Hoe zit het ook alweer met die vis die volkszanger is? Wie is dat ook alweer? Die vis die een volkszanger is?
1: Tino Martin.
2: Oh, Sardino Martin.
0: Zat je toen een beetje in het vissersthema? Of hoe is dit zo gekomen?
2: Ja, zeg maar... Wij deden een paar sessies, zeg maar, Ro en ik. En zeg maar, dit was volgens mij de eerste sessie die we deden na Moët It Now. En toen kwam Ro vanuit een hele weekend, kwam je eigenlijk van optredens en feesten, zeg maar. En toen is ergens de term gevallen, gewoon, joh, van we zijn die Vissa-mannen. Want Vissa is feest en dan zijn we die feestmannen. En toen zeiden we, ja, dan zijn we die Vissa-mens friend, zeg maar. Dan zijn we het vriend. Dan zijn we dit vriend van het feest, zeg maar. En eigenlijk zodoende is het gekomen.
0: Ja, nou,
2: dus het is wel een term, ja, hij was zeg maar vrij erin. Zeg maar.
0: Ik heb de clip gezien, de gele regenjassen waren een tijdje terug echt in de mode. Maar ik denk, na jullie clip, dat we dat weer gaan zien.
1: Ja, ja, zou je denken?
0: Jullie zien er wel stylish uit.
2: Ja, inderdaad, ik vind het heel stylish. En ja. Het mooiste detail van de gele jas, althans bij mezelf, vind ik.
1: Ja?
2: Dat zie je goed bij mijn tandenkloed. Ja, dat vind ik toch een mooi fashion.
0: Ga die clip checken. Ja, vandaag is het liedje uitgekomen, dus overal te streamen, te zien natuurlijk, de videoclip.
1: Ja.
0: Is het nou een soort van, één keer raak, twee keer waarschijnlijk ook wel raak. Gaat dit nou een jaarlijks ding worden? Worden jullie de nieuwe Akda en de Munnik en over 10 jaar samen in de Ziggo Dome?
1: Nou, hij is in ieder geval volgend jaar bij mij in de AFAS. Dat is al één ding wat zeker is.
0: Ja, dat wordt jouw grootste solo show tot nu toe, hè, in de AFAS live.
1: Ja, en... De laatste, nee, ik blijf met Don echt wel zeker muziek maken. Omdat ik vind het ook gewoon leuk om met Don te werken, man. En heel eerlijk, ik vind de match ook goed. De stemmen passen goed bij elkaar. We hebben goede energie samen. En als het leuk is, dan is het leuk, hè? Ja. En dan moet je dat gewoon, zolang de mensen het ook leuk blijven vinden, moet je het lekker doen. En voor de rest... hou ik wel van hem.
0: Ja, nou,
2: dat is wel hard, man. Dat is wel een muzikale patatje speciaal, zeg maar. Zijn
0: heerlijk.
2: Dat we dan terugkomen af en toe, zeg maar.
0: Hey jongens, mensen vinden het leuk, jullie vinden het leuk, wij vinden het ook leuk. Want ik mag jullie ook nog vertellen dat Vissa Man's Friend de komende week, de hele week, het belangrijkste liedje is hier bij Radio Noordzee, de Hollandse hitflits.
1: Wow, flits in de start, jongens.
0: Ja, en we gaan hem uiteraard ook draaien. Robert, vast veel plezier op je vakantie. Een
1: dankjewel.
0: Mooie zomer nog. En ja, ongetwijfeld tot heel snel voor de volgende samenwerking.
1: 100%.
0: Dankjewel man, een lekker weekend.
1: Dankjewel, zelfs.
3: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Donnie en Robert van Hemert, Vissa Man's Friend.

Van de zomer bij Radio Noordzee met Donnie en Robert van Hemert. Ze hebben de hele komende week de Hollandse hitflits hier bij Radio Noordzee met hun nieuwste liedje Vissa Man's Friend. Ja, ik voel al aan mijn water, in dit geval, hè, om toch in het waterthema te blijven, dat dit wel eens net zo groot hit zou kunnen worden als Moët dat nou. Vissa Man's Friend hoorde je bij Radio Noordzee. Bijna 5:30, de start van je weekend. Met zometeen uiteraard veel meer 200% puur Hollandse muziek. Onder andere Tino Martin komt eraan en ook meezingen met Cheerio. En de zomer is in volle gang. Maar heb je al wat in de agenda staan na de zomer? Nee? Nog niet? Nou, let op.

0: Tennessee. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Alle verf super voordelig.
10: Even bollen. Iedereen.

0: Omedeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Hey, goedemiddag, welkom bij Radio Noordzee. Het weerbericht vanavond klaart het op. Vannacht blijft het droog. Brede opklaringen, temperatuur zakt naar een graad of 12. Morgen zonnig, op een lokaal buitje na blijft het lekker droog. Temperatuur een graad of 26. En zondag nog wat hoger, lokaal 8 à 29 graden.
6: Radio Noordzee, verkeer.
5: De vrijdagmiddagspits valt reuze mee, want ja, vakantietijd. 11 files gemeld en dit zijn de 3 langste momenteel. De A4, Den Haag, Rotterdam. Voor Schipluiden, je vertraging daar nu 15 minuten. De A28, Amersfoort-Zwolle voor Epe, een dik half uur. En de derde in dit overzicht, gemeld op de A50, Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Je vertraging daar nu een klein half uur. Binnen nu en 2 minuten, Cheerio van Justin de Wild. 6:01, Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn al bijna 60 dode migranten geteld. De meeste zijn verdronken toen ze Ceuta probeerden te bereiken. Sommigen deden dat zwemmend. Een vliegtuig van Eurowings werd gisteravond geraakt door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en keerde meteen om. Passagiers en bemanning waren niet in gevaar. En een Duitse voetbalcoach heeft geen goed woord over voor FIFA-baas Infantino vanwege zijn commerciële plannen rond WK's. De coach vindt dat Infantino zich gedraagt als een maffiabaas.

0: De zomer van Radio Noordzee, Cubaanse café van Gerrit Snijder hoorde je. Niet de broer van Wesley trouwens.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Al schieten deze Gerrit hem wel muzikaal in de kruising met het liedje Cubaanse café hoorde je bij Radio Noordzee. Ja, Cuba is een vakantiebestemming waar niet iedereen naartoe gaat. Maar avonturiers willen het wel eens opzoeken, hè. Die plek van oldtimers, daar waar de tijd stil heeft gestaan. Je hebt die beelden misschien wel eens gezien. Ik heb even opgezocht of het nou wat is voor 2026, een vakantie naar Cuba. Nou, die oldtimers die zijn er uiteraard nog steeds. Amerikaanse klassieke auto's uit de jaren 50. Die rijden nog rond als taxi's, maar ook een beetje wel als blikvanger natuurlijk voor de toerist. Er is geen moderne massa, hè. Je ziet weinig snelwegen, grote reclameborden of winkelketens. Het is echt nog een beetje die nostalgische sfeer die daar hangt. En heel veel cultuur om op te snuiven. Muziek, sigaren, paard en wagens die door de straten trekken. Nou, klinkt allemaal heel charmant natuurlijk, maar houdt er ook rekening mee dat het land kampt met grote tekorten aan brandstof, stroomuitval, water, voedsel, medicijnen. Kortom, het is niet zeg maar een all-inclusiveje naar Cuba wat je kunt boeken. Dus misschien kun je toch beter kiezen voor de verstandige keuze, namelijk de vakantie doorbrengen aan de Noordzee, de Radio Noordzee. Wat dat betreft deze zomer met de Radio Noordzee Zomermiddagshow, met elke dag hier een andere gastpresentator die samen met mij, Luc, de Noordzee Zomermiddagshow presenteert. Gisteren bijvoorbeeld Sineke te gast, was hartstikke leuk. En ik zal het spoorboekje even met je doornemen. Komende week komen hier langs Jordi van den Boer, Mike Pietersson, Danny Vroger en Nicky Senna komt aanschuiven. En later ook nog Henk Dissel, Stef Eckel, Rutger van Barneveld. Ja, die gaat denk ik wel even zwoele zomernachten zingen. Kortom, in de zomer lekker kiezen voor de zender met 200% puur Holland. Wij zijn Radio Noordzee met zometeen Emma Heesters. En dit is Marco Borsato.

0: voel dat het weekend is begonnen. John West en Lange Frans bij Radio Noord. Hey, je hoorde Sexy Lady. Het is vandaag 31 juli. Maar wat nou als ik jou zeg dat ik nu al iets in jouw agenda kan zetten voor 12 december. 12 december voelt als heel ver weg, maar dat kan. Lange Frans, wat zou je ervan vinden als ik dat zeg?
1: Interessant. Heel interessant.
0: Oh, gelukkig. Het gaat namelijk over de nacht van de Nederpop XXL. Die gaat plaatsvinden op 12 december van dit jaar in de AFAS Live. En dat wordt een heel mooi feestje. De grootste Nederpop-hit door de originele zangers gezongen tijdens de nacht van de Nederpop XXL. Met onder andere, en let even op wie er allemaal langskomen, Henk Westbroek van Het Goede Doel, Nol Havens van VOF de Kunst, Erik Messi van Toontje Lager, Edgar van Travassi, maar ook Mai Tai, Hans de Boer, Lois Lane, Kardans, Alides Hidding van de Time Bandits, Peter Koelewijn. Kortom, ja, het lijkt wel de hele tipparade van 20 jaar geleden, maar ze zijn er allemaal tijdens de nacht van de Nederpop XXL. En het leuke is, bij Radio Noordzee maak je de hele komende week kans op kaarten voor dat mooie feestje. Kortom, we kunnen lekker gaan genieten van de zomer, maar heb je wel alvast een afspraak in de agenda voor 12 december van dit jaar tijdens de nacht van de Nederpop XXL. Het is heel simpel, we gaan naar radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht en stuur het woordje Nederpop naar ons toe. Dan weten we dat jij die kaarten zou willen winnen. En misschien bel ik jou dan komende week wel terug in de Radio Noordzee zomermiddagshow. Het weekend.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: sparen. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Vandaag bij Otrion, 15% extra korting op alle sale.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Nieuw. De Melanzane Pizza.

0: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.

0: Makkelijk retour.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bij de Spaanse enclave Ceuta worden steeds meer dode migranten gevonden die verdronken zijn op weg naar het Schiereiland, schrijft een Spaanse krant. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd afgelopen dagen overlopen door 10.000 mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. In Amsterdam varen morgen minder pontjes op het IJ, omdat er te weinig schippers zijn. En dat terwijl het dan extra druk is door de botenparade van de World Pride. Maar volgens vervoerbedrijf GVB kan het morgen niet anders. Het veroorzaakt vooral overlast voor mensen die vanuit Amsterdam-Noord naar de Pride willen. Een vliegtuig van het Duitse Eurowings is gisteravond omgekeerd nadat het in de lucht werd geraakt door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en had zeker 100 mensen aan boord. Het vliegtuig is veilig geland. De passagiers zijn daarna met een ander vliegtuig alsnog naar Wenen gevlogen. En een Duitse voetbalcoach heeft hard uitgehaald naar FIFA-baas Infantino vanwege zijn commerciële plannen rond WK's. De coach vindt dat Infantino zich gedraagt als een maffiabaas. Hij staat achter de Europese voetbalbond UEFA. Die dreigt niet meer mee te doen aan WK's als Infantino zijn plannen doorzet. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.
5: Yes, goedenavond. Radio
6: Noordzee. He, 6:02. Wat moet jij nou?
7: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Meeuwis, Radio Noordzee. Je hoorde tranen gelachen en Guus staat aan de vooravond van een hele reeks concerten. Begin komend jaar gaat hij 3 keer in Ahoy Rotterdam staan. Ongelooflijk. Ook nog naar Groningen gaat hij, Martini Plaza. En de Avans Live in Amsterdam gaat hij ook nog aan doen. Kortom, je kunt Guus op heel veel plekken zien. Hij moet er uiteraard zelf ook naartoe reizen. Ik neem aan, per spoor. Ja, toch?
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Al snap ik het ook als hij zichzelf gewoon laat rijden, hoor. Ja, geen probleem. Goedenavond, dit is hem, de Radio Noordzee Zomermiddagshow voor deze vrijdag, de 31ste van juli. René, Jonathan en Nicola die genieten even lekker van hun zomervakantie. Mijn naam is Luc. Zometeen hoor je hier het gesprek dat ik eerder vanmiddag had met niemand minder dan Robert van Hemert en Donny. Ze hebben deze week namelijk de Hollandse hitflits te pakken met hun nieuwe samenwerking Vista Men's Friend, de opvolger van Moet Dat Nou. Was een leuk gesprek, hoor je zometeen nog een keer bij Radio Noordzee. En ja, René mag dan wel met vakantie zijn. Ik kan het toch niet laten om de leukste prijs van de Nederlandse radio te blijven weggeven. Kortom, daar gaan we gewoon met
1: Radio Noordzee, René de Popquiz.
0: Ja, de René de Popquiz, die blijven we gewoon spelen. Want ja, die prijzen die wil je hebben. Het is de exclusieve Radio Noordzee koffiemok met heel groot erop het logo van Radio Noordzee. Nou, dat is sowieso mooi. Maar als jij hem wint, drukken we ook nog jouw naam daar in grote letters op. Kortom, dan heb je nooit meer ruzie thuis of op kantoor, op je werk, van wie is die ene mop nou? Nee, jouw naam staat erop en jij weet, daar drink ik lekker mijn koffie, mijn thee of mijn bier uit. Je kunt er binnen in de René de Popquiz. Het is heel simpel, ik laat je een fragment horen van een nederklassieker. Daar is een woordje weggepiept en de vraag is, wat moet er op die plek? Je krijgt een A, B of C keuze. En als je je antwoord instuurt via radionoordzee.nl, maak je kans op die mok. Het is niet bijzonder ingewikkeld vandaag. Daar gaan we.
2: Neem je mee naar Rome.
0: Ja, je hoort Gers Pardoel uiteraard met zijn doorbraaksingel Ik neem je mee. Maar waar naartoe? A, mijn schoonouders. B, mijn stoutste dromen. Of C, Parijs.
2: Neem je mee naar Rome.
0: Nou ja, zeg het maar. Naar Rome of mijn schoonouders, mijn stoutste dromen of Parijs. A, B of C, nu sturen via een berichtje radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht A, B of C. En misschien spreek ik jou zometeen en win jij die exclusieve, niet te koop, alleen te winnen Radio Noordzee koffiemok.
3: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie je

0: is het meezing gedeelte. Dus even meedoen. Leuk liedje, Monique Smit, Niet naar huis, Radio Noordzee, 6:50.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Tijd om een leuke prijs weg te geven. En eigenlijk wel de leukste prijs van de Nederlandse radio. De Radio Noordzee koffiemok met je eigen naam erop. En die is te winnen in de Reneder Popquiz, die we ook bij afwezigheid van René Verkerk gewoon blijven spelen. En ik heb Nicky aan de telefoon. Nicky, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je hebt lekker een dagje vrij gehad en daar heb je wat moois mee gedaan, toch?
2: Zeker.
0: Wat heb je gedaan?
2: We zijn een dagje weg geweest naar Friesland.
0: Het mooie Friesland, want vroeger op vakantie geweest en dan nu even de nostalgische herinneringen bovengehaald, of?
2: Ja, en mooi weer aan het water, dus we hebben een fijne dag gehad.
0: Ja, heb je ook bootje gevaren of dat niet?
2: Nee, dat niet.
0: Dan hoort er eigenlijk wel bij, hè, bij een dagje Friesland, dat je heel even de wateren opgaat.
2: Ja.
0: Ja, nou goed, je komt zelf uit Apeldoorn. Daar is ook wel een plas in de buurt, denk ik, toch? Dus daar kan het daar eventueel ook nog. En je hebt meegespeeld met de René de Popquiz. Ja, laten we eerlijk zijn, Nicky. Hij was niet bijzonder ingewikkeld natuurlijk. Maar ik zal toch nog even de opgave aan je laten horen. Ja, we horen de doorbraakhit van Gers Pardoel. Ik neem je mee naar A, mijn schoonouders. B, mijn stoutste dromen. Of C, Parijs. Wat zou het zijn?
2: Ja, Parijs. B.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Is wat anders dan Friesland. Laat eerlijk zijn, Parijs. Maar allebei hartstikke mooi. Ja. Helemaal goed. Jij gaat hem ontvangen. De enige echte exclusieve Radio Noordzee koffiemok. Met daarop ook nog eens in koeienletters jouw naam gedrukt, Nicky. Dus dan weet je zeker, die is van mij en van helemaal niemand anders. Alright?
2: Superleuk, dankjewel.
0: Ik wens je een heel mooi weekend, Nicky. Dankjewel voor het meespelen.
2: Dankjewel. Doeg.
0: Dit is Noordzee.

Goed nieuws voor fans, want zanger Huub van der Lubbe gaat begin komend jaar op tournee door Nederland met een orkest. En hij gaat dan ook liedjes van De Dijk zingen. Kortom, als je toch nog een keer dicht bij de ervaring van De Dijk live zou willen zijn, dan kan dat dus begin volgend jaar. Je hoorde De Dijk bij Radio Noordzee met Dansen op de Vulkaan om 6:55. Dit is de Radio Noordzee Zomermiddagshow. En zometeen hoor je Robert van Hemert en Donnie. Ik sprak ze eerder deze middag over hun kakelverse nieuwe single, Vista.

0: dit. Het gesprek dat ik eerder met ze had, hoor je zo meteen. En ook muziek van Chris Cross, Amsterdam en Maan. Komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: mee aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker van
1: Albert Heijn. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
6: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Goedenavond, dit is Radio Noordzee met het weerbericht. Vanavond op steeds meer plekken opklaringen. Vannacht blijft het droog, ook dan flinke opklaringen. Temperatuur zo rond de 12 graden. Morgen zonnig, op een lokaal buitje na blijft het droog. Temperatuur rond de graad of 25. En zondag toppen we daar nog een paar graden bij. Lokaal dan 28 à 29 graden.
14: Radio Noordzee, verkeer.
13: Dan werpen wij een blik op de weg. Het is rustig natuurlijk, hè, want de zomervakantie is begonnen. Momenteel 7 files. Dit zijn de 3 langste gemeld op de A1. Hengelo-Osnabrück voor de grens, je vertraging 10 minuten. Komt door controles. A12 Arnhem-Oberhausen voor Oud-Dijk. Daar is een deel van de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Je vertraging daar 10 minuten. En de derde in dit overzicht op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Epe. Je vertraging 10 minuten. Zometeen hoor je hier Robert van Hemert en Donnie over hun nieuwe single. En het is 6:55. Radio Noordzee nu met de headlines uit het nieuws. Goedenavond.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam en Enschede hebben veel minder overlast van fatbikes sinds ze een verbod hebben ingesteld, meldt de NOS. In Amsterdam mogen fatbikes niet meer door het Vondelpark en Enschede deed ze in de ban in het winkelgebied. Amsterdam krijgt het rooster van de pontjes op het IJ morgen niet rond als de botenparade wordt gehouden. Mensen moeten daarom rekening houden met langere wachttijden als ze willen oversteken van Amsterdam-Noord naar het centrum. En PSV-trainer Peter Bos is blij dat er eindelijk mensen in opstand komen tegen de macht van de FIFA. De nieuwe commerciële plannen voor het WK vallen slecht bij een aantal bonden die zich er openlijk over uitspreken.

0: Rutger van Barneveld met zijn grote hit Zwoele Zomernachten. En waar staat hij morgen? Dat hoor je om 14:00, want elke zaterdag om 14:00... een nieuwe editie van de Radio Noordzee Top 30. De lijst met de 30 populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment. En mocht je nou morgen niet kunnen om 14:00... dan wordt die zondag om 22:00 nog een keertje uitgezonden.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: En ook leuk, Rutger van Barneveld is binnenkort een keer een dag lang mijn gastpresentator in de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Zet het vast in de agenda. 11 augustus komt Rutger langs om een middagje mee te presenteren. En ik denk zomaar dat hij dan Zwoele Zomernachten ook wel gaat zingen. Je hoort hem nu op deze vrijdagavond. Eerder vandaag had ik Donnie en Robert van Hemert over de vloer. Zij vertelden over hun nieuwe single Fista Man's Friend. Want de opvolger van Moet Dat Nou, die is er. En ze kwamen hem hier even introduceren. Zo ging dat eerder vanmiddag. Jongens, vrijdagmiddag vandaag met onze gast Donnie en Robert van Hemert. Mannen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vakantietijd in Nederland. Ja, maar jullie zijn er nog gewoon al weg geweest? Of ga je nog, Robert? Of wat zijn de plannen voor de zomer?
2: Ik doe dit weekend mijn laatste shows en dan heb ik vakantie. Ik ga nog niet naar het buitenland. Eerst 2 weken blijf ik nog in Nederland. Mm-hmm. Ik heb wat dingetjes te doen nog. Wel allemaal leuke dingen. Dus wel echt vakantie. En de laatste 2 weken van deze maand ga ik nog wel even ergens de zon opzoeken.
0: Heerlijk, lekker. En jij, Donnie?
3: Ik ben naar België geweest met mijn gezin. En dat was om in de Belgische termen te blijven. Of in de Vlaamse termen te blijven. Zeer plezant.
0: Amai, was het plezant?
3: Was zeer plezant.
0: Met werken van Mark daar. Amai.
3: Met een frietje op het strand.
0: Oh, heerlijk, geweldig, jongen. Ja. Heerlijk. Nou, goed. Hey, jongens, even de feiten rondom Moet Dat Nou. Ik heb het er even bij gezocht. Ja? Het is bijna niet te geloven. Dik 25 miljoen Spotify streams op dit moment. Ja. 22 weken al in de top 40. En gewoon nog happakee mooi in de middenmoot op dit moment. Ja. Nou sprak ik jou een tijdje geleden, Donnie, en toen vroeg ik aan jou of jij zelf een beetje een champagne drinker bent. En toen was dit jouw antwoord.
4: Nou, ik ben tijdens oud en nieuw, dan verander ik wel in Proost Malone.
0: Ja? Nou vroeg ik me af, hebben jullie al een bedankje gehad de afgelopen tijd van Moët & Chandon? Want die zullen toch denken, goh, ja, we kunnen 100 marketingcampagnes inkopen. Jeetje. Maar dit is toch wel...
2: Als ze slim zijn, dan hadden ze ingehaakt. Maar we hebben wel dingetjes gehoord, toch, links en rechts. Ja, maar niet echt specifiek dat ze in contact met ons persoonlijk zijn gekomen of zo, dat niet.
0: Ja, maar ze hebben er zelf wel even op geproost, denk ik, op het succes van jullie.
2: Dat denk ik wel, ja.
3: Sowieso al gewoon echt super... Fantastisch dat het al zeg maar zo groot
2: ja,
0: ja. Wat is nou het mooiste moment rondom die plaat? Een TikTok-ding of een optreden? Of wat is nou een mooi moment waarvan je zegt... toen wist ik wel dat het echt een van de zomerhits van dit jaar was?
2: Als ik voor mezelf mag...
3: Tuurlijk, uiteraard.
2: Ik zal nooit meer het moment vergeten dat ik was in Tilburg en we hadden contact. En we wisten, volgens mij was het met de Koningsdagen... hadden we contact met elkaar. En dat zijn dagen, dan stream je echt gigantisch veel. Ja. En toen zaten we echt gewoon met ik, Donnie en de songwriters en de producer in een groepsapp de hele dag te appen. Gaan we op één komen? Ik weet het niet. En toen op een gegeven moment ging die refresh en toen stonden we gewoon met Moet op één. En dat was echt dat was voor mij wel een van de bijzondere momenten zeg maar van dit liedje.
0: Ja, snap ik. Ja, je hoort mij overal, elke feesttent, elk festival, elke kroeg.
2: Ja, bizar.
0: Ja, leuk man.
3: Het begint helemaal te bubbelen dan, te bruisen.
2: Ja.
0: Letterlijk. Jeetje. Nou, heb jij nog een andere top 40 hit momenteel, Robert? Ja. Zandloopster gaat ook goed natuurlijk. Die noemde jij onlangs het toetje van de zomer.
2: Ja.
0: Maar ja, jullie zijn hier niet voor niks. Want jullie hebben het toch weer niet kunnen laten, begrijp ik.
2: Nee, ja, we strooien met liedjes lijkt het wel. Don is gewoon heel actief bezig ook in de studio. En ik kan van mezelf zeggen dat ik dat ook ben. Ja. Ik heb heel veel contact met Donnie. Goede ervaring ook gehad natuurlijk met Moet.
0: Ja.
2: Vriendschap opgebouwd met elkaar. En toen zeiden we van joh, zullen we gewoon lekker de studio in gaan. En toen hebben we wat liedjes gemaakt. Waarvan Fista Man's Friend 1 is.
0: En, ja.
2: Ja, ik vind het heerlijk man.
3: Ja, ik vind het ook het is een waar feest om mee te werken. We zijn een soort van 2 kurken op 1 hals.
0: Wat een bromance hier, jongens. Wat een bromance.
2: Ja.
0: Komt die inspiratie van het thema bij jou vandaan, Donnie? Want ik geniet enorm van jouw woordgrappen op TikTok. Want hoe zit het ook alweer met die vis die volkszanger is? Wie is dat ook alweer? Die vis die een volkszanger is?
2: Sardino Martin.
0: Oh, Sardino Martin. Zat je toen een beetje in het vissersthema? Of hoe is dit zo gekomen?
3: Nou, zeg maar... Wij deden een paar sessies, zeg maar, Ro en ik. En zeg maar, dit was volgens mij de eerste sessie die we deden na Moet Dat Nou. En toen kwam Ro vanuit een hele weekend kwam je eigenlijk van optredens en feesten, zeg maar. En toen is ergens de term gevallen gewoon, joh, van we zijn die Vissa-mannen. Want Vissa is feest en dan zijn we die feestmannen. En toen zeiden we, ja, dan zijn we die Vissa-mens-friend, zeg maar. Dan zijn we het vriend van het feest, zeg maar. En eigenlijk zodoende is het gekomen.
0: Ja, nou,
3: dus het is wel een term, ja, hij was zeg maar vrij erin. Zeg maar.
0: Ik heb de clip gezien. De gele regenjassen waren een tijdje terug echt in de mode. Natuurlijk. Maar ik denk, na jullie clip hebben we dat weer gaan zien.
2: Ja, ja, zou je denken?
0: Die zien er wel stylish uit.
3: Ja, maar ik inderdaad, ik vind het heel stylish. En ja. Het mooiste detail van de gele jas, althans bij mezelf vind ik.
2: Ja?
3: Dat zie je goed bij mijn tandenkloed. Ja, dat vind ik nou, toch een mooi vestje.
0: Ga die clip checken. Ja, vandaag is het liedje uitgekomen, dus overal te streamen, te zien natuurlijk, de videoclip.
2: Ja.
0: Is het nou een soort van, ja, één keer raak, twee keer waarschijnlijk ook wel raak. Gaat dit nou een jaarlijks ding worden? Worden jullie de nieuwe Akda en de Munnik en over 10 jaar samen in de Ziggo Dome? Of,
2: nou, hij is in ieder geval volgend jaar bij mij in de AFAS. Dus dat is al één ding wat zeker is.
0: Ja, dat wordt jouw grootste solo show tot nu toe, hè, in de AFAS live.
2: Ja, en de laatste... Nee, ik blijf met Don echt wel zeker muziek maken. Omdat ik vind het ook gewoon leuk om met Don te werken, man. En heel eerlijk, ik vind de match ook goed. De stemmen passen goed bij elkaar. We hebben goede energie samen. En als het leuk is, dan is het leuk, hè? Ja. En dan moet je dat gewoon... zolang de mensen het ook leuk blijven vinden, moet je het lekker doen. En ja, voor de rest... hou ik wel van hem.
0: Ja, nou,
3: dat is wel hard, man. Het is wel een muzikale patatje speciaal, zeg maar. Zijn
0: heerlijk.
3: Ja. Dat we, dan, ja, we dan terugkomen af en toe. Zeg maar.
0: Ja, jongens, mensen vinden het leuk. Jullie vinden het leuk. Wij vinden het ook leuk. Want ja. Ik mag jullie ook nog vertellen dat Vissa Mens Friend de komende week, de hele week, het belangrijkste liedje is hier bij Radio Noordzee. De Hollandse Hitvlieg.
2: Hey, Flits in de start,
0: jongens. Ja, en we gaan hem uiteraard ook draaien. Robert, vast veel plezier op je vakantie. Een mooie zomer nog. En ja, ongetwijfeld tot heel snel voor de volgende samenwerking.
2: 100%.
0: Dankjewel. Dankjewel, man. Een lekker weekend.
2: Dankjewel.
1: Radio Noordzee. De Hollandse Hitflits. Donnie en Robert van Hemert. Vissa Mens Friend.

ver weg. Je hoorde De Kapitein, deel 2 hier bij Radio Noordzee. Vinden we uiteraard altijd mooi, hè, bij Noordzee, als het gaat over kapiteins natuurlijk. Hè. Komende maandag een nieuwe editie van de Radio Noordzee Zomermiddagshow. En mocht je het niet hebben meegekregen, de mannen van Wat een Middag, de traditionele middagshow, René Verkerk, Jonathan Mink, Nicola en Kobus, die zijn lekker met vakantie. Mijn naam is Luc en elke dag heb ik een andere gastpresentator die met mij de middagshow presenteert. Een bekende zanger of zangeres, gisteren bijvoorbeeld Sieneke. En komende maandag niemand minder dan Jordi van den Boer. Hij komt langs hier om lekker mee te co-hosten. En misschien gaat hij ook wel een moppie zingen. Dat allemaal komende maandag. Ik wens je een heel mooi weekend. En vergeet niet, morgen om 14:00 ben ik er weer met een spiksplinternieuwe editie van de Radio Noordzee Top 30. Staat Rutger van Barneveld nog steeds bovenaan? Of heeft Robert van Hemert er misschien wel ingehaald? Of pakte Justin de Wild zijn plek weer terug? Je hoort het allemaal morgen om 14:00. En anders zondag nog een kans om 10:00 een nieuwe editie van de Radio Noordzee Top 30.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De maatregel om fatbikes te weren uit het Amsterdamse Vondelpark in de binnenstad van Enschede lijkt te werken. Het is er veel rustiger en er zijn ook veel minder klachten, zeggen de steden tegen de NOS. Enschede kwam als eerste met het verbod en Amsterdam volgde een maand later. Andere steden willen het misschien ook. Een draconische maatregel in het westen van Nederland. Daar gaan vanaf volgende week woensdag alle sluizen dicht in de regio Den Haag en Rotterdam. De reden is de aanhoudende droogte. Het waterschap voert die dag ook een sproeiverbod in. Er mag geen water meer worden gehaald uit sloten en kanalen. In een voorstad van Athene zijn honderden inwoners en toeristen geëvacueerd door nieuwe bosbranden. Die braken uit op een berg vlakbij de Griekse hoofdstad. De brandweer waarschuwde eerder vandaag al dat het risico op brand groot was in dat gebied. Door de harde wind kan het vuur zich snel verplaatsen richting Athene. En een directeur van de FIFA vindt dat voorzitter Infantino iedereen heeft misleid met zijn commerciële WK-plannen. Het is een idee van één man en dat mag volgens hem absoluut niet gebeuren. Een topadviseur van Infantino stapte zelfs op vanwege het plan dat kritiek krijgt van over de hele wereld. De UEFA dreigt met een boycott. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meisie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
2: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
4: Nee, niet die ober.
3: Zullen we deze zomer weer?
4: Boah, ik vind het hier veel lekkerder.
5: Grand Italia. Thuis in Italië.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido. Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Nu alle kaartjes, 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Week Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
7: Omdat onze band onbreekbaar is.
8: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam en Enschede zijn tevreden over het fatbikeverbod. De overlast en klachten zijn afgenomen. In Amsterdam mogen fatbikes niet meer door het Vondelpark en Enschede weert ze uit de binnenstad. Sommige fatbikers hebben wel een boete of een waarschuwing gehad, maar verder gaat het goed, zeggen de gemeenten. Meerdere Europese landen komen met extra grenscontroles door de migranteninvasie in Ceuta. Frankrijk stuurt extra agenten, drones en vliegtuigen naar de Spaanse grens en ook treinen worden extra gecontroleerd. In Italië wordt extra gecontroleerd in havens en op vliegvelden en Duitsland gaat langer door met de bestaande grenscontroles. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een wethouder van Bunschoten, meldt RTV Utrecht. Ze had naaktfoto's aan hem verkocht op OnlyFans en die zou hij zonder toestemming op Telegram hebben gezet. En dat mag niet. De wethouder stapte onlangs op. Of dat iets met de foto's te maken heeft, is niet bekend. En hackers hebben deze week aanvallen uitgevoerd op tientallen drinkwaterbedrijven in Minnesota en andere Amerikaanse staten. Er zijn aanwijzingen dat Iran erachter zit, maar volgens president Trump heeft Iran wel wat anders aan zijn hoofd. Hij noemt de waterbedrijven in Minnesota een stelletje prutsers. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons super zomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.

0: retour.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: beste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adios.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend.

0: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker van
7: Albert Heijn. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Papendrecht werd gisteren een vrouw korte tijd ontvoerd in een auto en daarna werd haar huis overvallen. De andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers gingen er met een buit vandoor. De politie zoekt naar 3 mannen en roept getuigen op om zich te melden. Een man die gisteren tijdens de World Pride in Amsterdam 2 vrouwen lastig viel, heeft 40 uur taakstraf gekregen. Toen een andere vrouw ingreep, kregen ze ruzie en zei de man dat alle homo's dood moeten. Omdat het op de Pride gebeurde, vindt de rechter dat het geen vrijheid van meningsuiting is, maar opruiing en discriminatie. In Zwitserland hebben koeien een mysterieuze ziekte. Ze hebben koorts en diarree en geven veel minder melk. Experts denken dat het misschien met de hitte te maken heeft en adviseren om de koeien schaduwplekken en extra water te geven. Maar het kan ook zijn dat er een besmettelijke veeziekte rondgaat. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker 1 naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. De politie onderzoekt de zaak van de schoenensnuffelaar. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
14: Ik moet even borgen, biertje, vrienden.

0: Frans de Boy en Erik Meisie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: bewaren.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100-helden in Bataviastad.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker!
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De Europese Unie vergadert maandag over de situatie in Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko illegaal naar de Spaanse enclave te komen. De meeste zijn ook alweer weg. Meerdere EU-landen zijn er toch boos over en eisen maatregelen. Sommige landen hebben zelf al extra grenscontroles ingevoerd. In het zuiden van Italië is een aardbeving geweest bij de stad Napels. De beving was niet zwaar, maar wel een van de zwaarste in dat gebied. Er is schade aan gebouwen en op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Het openbaar vervoer is uit voorzorg stilgezet. In Oekraïne zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan voor de voormalige minister van Defensie, Fedorov. Hij werd ontslagen door president Zelensky, maar de betogers eisten zijn terugkeer. Fedorov is populair in Oekraïne. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de militaire successen tegen Rusland. En de vrouwen van PSV hebben voor het eerst de Supercup gewonnen. De landskampioen won in het Philipsstadion met 3-0 van bekerwinnaar FC Twente, dat tot nu toe alle edities won. PSV was de betere ploeg, maar het duurde ruim een uur voor het eerste doelpunt viel. Daarna liepen de Eindhovense vrouwen snel weg van Twente. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Omdat we series willen blijven bingen.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal!

0: zomerdeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. 200%

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Odido. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
21: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Dit is Radio. Radio Noordzee. 200% puur.

0: de Boy en Erik Meijsie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden.

0: Nokia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: Nou, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
10: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we van weer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
9: Hé, hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Bilthoven zijn tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er staat namelijk een auto in de straat waar misschien gevaarlijke stoffen in zitten. Van wie de auto is en om wat voor stoffen het gaat, dat is allemaal nog onduidelijk. Specialisten van de politie gaan nu checken wat er precies in de auto ligt. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond heeft nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond van zich laten horen rondom FIFA's nieuwe plan om aandelen in WK's te verkopen aan investeerders. Kenners gingen ervan uit dat de Zuid-Amerikanen wel mee zouden gaan in Infantino's plan, maar ze eisen nu eerst meer informatie van de FIFA. In Madrid hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade tegen de stormloop van migranten gisteren. Sommige demonstranten brachten daar een nazi-groet. Bij de stormloop kwamen duizenden mensen naar een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De meeste van hen zijn trouwens weer terug. En de gemeente Leiden is zo klaar met de overlast van jongeren bij een voetbalkooi dat de burgemeester ingrijpt. Hij heeft voor komend half jaar een samenscholingsverbod ingesteld. Omwonenden hadden vooral 's avonds en 's nachts veel last van jongeren die kwamen hangen. En nu mogen er maximaal 2 mensen tegelijk zijn. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag is het overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
14: Noordzee. Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
15: Ik heb mijn hoofd

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Tientallen bewoners van Bilthoven worden in een zalencentrum opgevangen. Ze moesten hun huis uit, want er staat een auto in de straat waar mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. Specialisten van de politie doen er onderzoek. Ook zijn er 2 mensen opgepakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. Een voor de regio behoorlijk heftige aardbeving heeft rond Napels voor 21 gewonden gezorgd. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De stroom is her en der uitgevallen en het treinverkeer rondom de Italiaanse stad is uit voorzorg stilgelegd. De brandweer ziet lichte schade aan gebouwen. Een paar onbewoonde gebouwen zijn ook ingestort. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond wil nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond meer opheldering over de nieuwe FIFA-plannen rondom WK's. Die moeten, als het aan FIFA-baas Infantino ligt, deels in handen komen van investeerders. De UEFA is daar woest over. De Zuid-Amerikanen willen vooral dat er beter over nagedacht wordt. En de droogte in Europa heeft voor archeologen ook zo zijn voordelen. Zo zijn er op de bodem van de Donau in Bulgarije botten van mammoeten zichtbaar geworden. Zo laag staat het water in de rivier. Experts van een museum zijn opgewonden over de vondst van de mammoeten die duizenden jaren geleden uitstierven. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan er in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.